0: Passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten, zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHW Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 17:30 is er inloop en netwerken. Om 18:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehwinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de Republikein blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Palais tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezet binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lille heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een bank in brand was gevlogen. Landingsleden stopten de brandende pishuis sloot uit vorige week. Passagiers over een hotel en alsnog een besloot. Onlangs was er nog een brand met een bank voor een KLM toestel. Dat maatschappij nu naar de regels opbouwings ligt. Het kan echter liggen in het noorden en bij 11 of 17 graden. Een zwakke aan zee matigelijke overdrijf. Krijgen we ze net dan de regen geweest bij 9 tot 5 winter. Tot zover het nieuws.
2: Online en Nederlands kopen of leasen. Bij Kvenno.nl kies je 10.000 auto en regel je af vanuit Alliantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden, kan ook. Carvenda.nl.
3: Maar dat geeft mij weer een de behandeling. Ik eet met je collega's. Het maakt het even kapot. Dat is het. Ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
9: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Goedendag en welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Peter Tilman en ik draai het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige, nieuwe uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. We hoorden juist Celesta Da Vinci. Een groot vocaal talent uit Nederland. Met Rise Like a Phoenix. Celesta transformeert in 2027 in Trix de Fiddlewitch. En weer wat anders. Wij gaan luisteren naar Toto uit 1980. Dit is 99.

99 van Toto. Een heerlijke plaat uit 1980 was dat. Harriet, een dame uit Engeland. Ze heeft een fantastische stem die ongelooflijk veel heeft van Carpenter. Geniet van deze Thank You for Being a Man.

Harriet in 2026 en Thank You for Being a Friend. Aan de weg, behoorlijk terug in de tijd met Michael Cox. 1960, hij stond nummer 7 in Engeland op de Britse BBC top zoveel destijds. Met Angela Jones.

0: Michael Cox in 1960 en Angela Jones. Muziek van de trio Babe uit Nederland. Ja, in de tijden van Love en zo waren ze ook heel erg populair. We gaan luisteren naar een nummer van zijn live date in 2026. Drunken Sailor.
1: Hallo lieve mensen in Zwolle. Wat geweldig dat wij...

0: Transiet.
1: Beekwoordewijn met Marga Bult en Drunken Sailor. Dit zijn de Dire Straits. Het is een kattenband. En ze zingen de Alley Cats of Swing.

0: Muziek van de Dire Straits. Het is een opvallende band, een kattenband. En de Alley Cats of Swing. Treintje schrijft deze week is Celesta Da Vinci. En ze zingt in de grand final The Reason I Sing.
1: Zindy.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Anna-Maria Zimmerman en Arve Detschi. Ciao Amore. Uit 2026. Ook uit 2026 op deze plaat van Harriet. We've Only Just Begun. In ieder geval is het begin van de week.

We've Only Just Begun, hoorde Harriet uit Engeland in 2026. Een plaat van Focus uit 2021. Dit is een vrolijke plaat. Talk of the Clown.

Focus en Talk of the Clown. Met Thijs van Leer en Pierre van der Linden uiteraard. Uit 2021 op dit van Focus nummer 10. Waar kennen we Focus van? Uiteraard 1971 Hocus Pocus.

Focus en Hocus Pocus uit 1971. Nog steeds een groot succes. In 2026 heb ik ze nog gezien. En ze hebben een tournee gedaan door Europa in 2026. Dat een leider tot Engeland, Duitsland en Nederland. En hij doet een groot praat. Hij beleert dat hij rustig is. Niet te geloven, natuurlijk. Al een beetje scherpijen. Zwakster.

ja, ja. Hij belooft het echt, hoor. Je suis een rockster. Ik ben een rockster, zegt hij. Bill Wyman. Hoe is het mogelijk? We gaan luisteren naar Mary Wilson. Mary Wilson, zangeres uit Engeland. Groot in de jaren 80, in ieder geval in Engeland. In Nederland door Veronica Horn. Het werd geen succes. Het is vreemd, want het is hit. Dan heb ik jou in 2026. Mary Wilson en Last Denver.

Allen en Wonderful To Be With You. De laatste in dit uur van Cindy voor Stephanie met Hartslag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert, de medewerker zal begeleiden in vragen om te staan. Hij of zij gaat persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoekers van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatie en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover het regio-prikbord. Heeft u informatie tussen de kosteloze RIEK, mail het allemaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB. Zeg maar.

Ik denk, laten we eens stevig beginnen. Nou, dat hebben we gedaan met Jacqueline Govaert en Overrated uit 2010. Dat is al een tijdje terug, zeg, Dekker. Nou ja, goed, niks aan te doen, hè. We gaan eens eventjes de reggae dansen. Kun je dat? Ik niet in elk geval. Hier is Laid Back met een hit uit 1993. Nee hoor, 10 jaar daarvoor zelfs, 1983. En dan heet het Sunshine Ready, de reggae.

is ze dan? Waiting for Tonight. En het nummer uit 2000. Jeetje, Becker, dat is al 26 jaar geleden. Oh. En dat draaien we anno nu nog steeds. Daar gaat hij dan.

0: Ja, dat is een mooie, 1984 van Spandau Ballet en Only When You Leave. Dus ga niet weg bij Dekker Radio, zou ik zeggen. Ik heb mooie Nederlandstalige muziek van Remco en Michelle. Titel, wie weet, misschien.
1: Misschien heeft het niet zo moeten zijn.

0: is het regioprikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Drie achter elkaar beloofd. Gaan we doen ook. Dit is Stephanie Mills met Teddy Pendergrass. Belangrijke artiesten uit Amerika. Two Hearts met een nummer uit 1981. En daarna Hazel and the Thief. I want to own a farm with you.

Efendim? Nummer komt van 2 jaar geleden. Had ook 20 jaar geleden kunnen zijn. Maar het is echt toch niet zo oud. Nee, deze wel. Nederlandse groep. The Kick, weet je nog? En een hit uit 2017. Bij Dekker Radio. Titel Mooie Meid.

0: ouwe meuk.
1: Dekker is een specialist in ouwe meuk.
0: Ouwe meuk.
1: Ja, dat zei ik al, dames. Steve Winwood en Night Train uit 1981.

Zeggen, dit vind ik maar mate hoor, Typhoon. Kan niet alleen. Nou ja, dan doe je toch met een ander, weet ik het. Nee, dat lijkt nergens op eigenlijk, die nummer. Dit is van de Ozark Mountain Daredevils uit Amerika.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 14:30 tot 16:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carfagie Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in de Duitse Neder-Saxe geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. In de drie gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Ah! Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
11: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl, Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

0: Oh, wat was het toch een heerlijk nummerke. Oh. Uit een Hollandse, uit de Hollandse polder, lieve mensen. Jawel. Het viertal dat heette ooit in de jaren 70. Champagne. In 1977 maakten ze deze plaat. Tot een hit. Daar gaat. Lekker terug van toen. Valentino.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, nieuwe luisteraars.
2: Hans de Knecht.
0: This is...

En zo stond hij dan opeens op het hoogste podium van Europa, lieve mensen. Jawel. In 1986 was weer de pretfabriek van Captain Jack in dit geval. De drillinstructeur. Hé, hey, wat leuk. Je bent erbij. Lekker terug in de voltooid. Een verleden tijd. Toen het gras nog groen was. Dit is de Middle of the Road Show.

ook al zo'n lekkere Franse titel om uit te spreken. Ja, ja. Dat zit allemaal bij de opleiding van een DJ natuurlijk, hè. Kom, je te jour en zie de mer. Het was 1970 voor Mark Helman. Terug op de radio in de middelste roadshow. Met zometeen vanuit het theater.

0: Solids in de periode tussen 1973 en 1981. Björn, Benny, Anna en Frida zeggen we gewoon, hè? Gezellig viertal uit Zweden. De Abba's en Knowing Me, Knowing You.
1: Een fijne voor achter de keukengordijnen.
0: Je hebt er uitgekeken. Wellicht een heel jaar bijna, vrienden. En opeens was het zover. Het werd zomer. En wat voor een zomer. De hele hete.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.

The Year of the Kids, zo heet het de langste plaats. De LP, Long Play, lang speelplaats. Ja, op 33 toeren uiteraard, lieve luistervrienden, toen in 1977. L. Stewart en On the Border. Ook een fijne voor achter de keuken gedaan, hè? Kom voorbij, vandaag was het Bonnie. Bonnie Sinclair. Een hele lange zomer. Nou, dat was genieten, nietwaar?

0: klauterde muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardappel.
1: Leg daar maar neer.
0: Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.

Het was één familie. Het was Tavares. En, als je dit hoort, dan verlang je er zo terug naar die mooie, gezellige, relaxte jaren 70, zou je denken. Wat een tijd. En gelukkig, mensen, als je op mijn generatie bent, dan heb je het meegemaakt. Hoe dat het van Tavares terug op de radio. Er zou maar aangebeld worden. Hij zou zomaar voor je deur staan. De Night Rider. Met zijn leren jasje aan.

Geweld, school, even lekker, huppakee, ja. Gewoon even de pomp in zeggen, maar niet waar. Billy Preston, ik wil come in time. Dit is jouw Middle of the Road Show. En dit zijn de internationals.

0: met een heerlijk Italiaanse ijsje erbij.
1: Dat was Canyon.
0: Als ik maar bij jou ben.
1: Middel of the Road Show. Via de beginnen lange palen. En digitale kanalen. On the air. Worldwide, ja. We hebben ook nog een way, weet je wel. Een World Wide Web. Mensenlief. De jongens.

een weekendje. Een weekendje. Een weekendje lekker luier, hè? Heerlijk luier, hè? Begint dan op maandag het zware werk weer natuurlijk, hè? Leveren volledig richting

0: in de Dick Show. Opeens waren ze daar. Met de Yes Sir, I Can. Boogie, juist. Baccarat was het. En een van de opvolgers werd Sorry, I'm a Lady. Heerlijk. Ik vond het sowieso bijzonder gezellig met jou het afgelopen uur. Ja, voor jezelf ook niet.
1: Zo'n pete flap.
0: Ja, tuurlijk. En morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. Doen we het even over.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Dondershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma

0: kan oefenen.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carvaghy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Sol en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl.
8: Radio SMB.

0: namen een kijkje bij onze oosterburen met de Duitse Neenaert 1983 met 99 Luftballons. Onderweg muziek van Taylor Swift, Nance en Wham. En nu tijd voor...
1: De wereld van de glitterklammer.
2: André Hazes treedt voorlopig ook volgend jaar nog niet op vanwege aanhoudende stemproblemen. De 32-jarige zanger heeft al zijn optredens afgezegd. En zal ook tijdens de komende editie van Holland Zingt Hazes in maart niet op het podium staan, al onderzoekt hij wel of hij op een andere manier betrokken kan zijn. Ondanks het stilleggen van zijn muzikale werkzaamheden is Hazes vanaf een oktober wekelijks te volgen in de nieuwe reality-serie André Hazes. En nu, op RTL 5 en Videoland. Taylor Swift heeft verrassend haar nieuwe single Patient Zero uitgebracht. Die is uitgeroepen tot alarmschijf. Het nummer is onderdeel van de nieuwe deluxe editie die encore van haar 12e studioalbum The Life of a Showgirl. In de track waarschuwt Swift de nieuwe vriendin van een toxische ex door zichzelf te beschrijven als patiënt nul. De eerste die zijn manipulaties doorzag. De zelfgeregisseerde videoclip met gastrollen van onder andere Dakota Johnson gaat later feestelijk in première tijdens de MTV Fidiju Music Awards.

laat is. Zometeen gaan we naar de top 40 van dit moment met een plaat uit 2008. Maar eerst gaan we verder met George en Andrew, oftewel Wham, het legendarische Britse popduo dat begin jaren 80 de hitlijsten veroverde met hun energieke sound, aanstekelijke popmelodieën en onweerstaanbare uitstraling. Tijd voor een onvermoeibare zomerklassieker uit het najaar van 1983. Hier is Wham met

0: Vorige week de hoogste nieuwe binnenkomer als herintreder op nummer 16. Deze week 5 plaatsen doorgestegen en in totaal nu 23 weken lang in de top 40. Ilse de Lange met So Incredible. We zijn zo terug met de Spider Murphy Gang. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is maandag 27 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend zien we grote regionale verschillen doordat er neerslagzones over het noordwesten trekken bij een graad of 18. Meer naar het zuiden en oosten toe is er sprake van een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui. Waarbij het zacht wordt met maxima tussen de 22 en 24 graden onder een matige zuidwester. Morgen brengt opmerkelijk warme lucht en volop zonneschijn met hooguit wat dunne sluierbewolking. Het wordt tropisch warm voor eind september, met middagtemperaturen die kunnen oplopen van 25 tot wel 29 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een opvallende stap van de politie in een oplichtingszaak waarbij een hoogbejaarde Eindhovenaar slachtoffer werd. Een minderjarige verdachte is herkenbaar op de foto gezet en die beelden zijn verspreid. Volgens het OM is dat toegestaan vanwege de ernst van de zaak en het risico op herhaling. De jongen van tussen de 13 en 15 jaar oud wist 19 april na een telefonische babbeltruc binnen te komen bij de oude man. Daarna maakte hij snel allerlei kostbaarheden buit. Na weken van droogte mag er weer water uit de Dommel ten noorden van Eindhoven worden gehaald. Waterschap de Dommel heeft het verbod op het onttrekken van water opgeheven, omdat er door de recente regen weer genoeg water door de rivier stroomt. Voor andere delen van het Dommelgebied blijft het verbod voorlopig nog wel gelden. Het Eindhovense bedrijf Lightyear gaat een zonnedak maken voor een nieuwe conceptauto van Volkswagen. Daarmee kan de auto extra energie opwekken via zonnecellen. Lightyear ging eerder failliet met zijn eigen zonneauto, maar richt zich nu op het ontwikkelen van technologie voor andere autofabrikanten wereldwijd. Het bedrijf dat zijn oorsprong heeft op de TU Eindhoven zit inmiddels in Venray. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Maar grote zorgen maakt het kabinet zich nog niet, meldt Omroep Brabant. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven heeft namelijk een sterke positie in de markt. De VS wil strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. De Partij voor de Dieren wil dat het stadsbestuur onderzoekt of er een visverbod mogelijk is in Eindhoven. Volgens de partij zorgt sportvissen voor onnodig veel dierenleed. De fractie heeft daar raadsvragen over gesteld aan het stadsbestuur. Of zo'n verbod er daadwerkelijk komt is nog onduidelijk, maar juni volgend jaar moet het stadsbestuur beslissen over een nieuwe visvergunning in Eindhoven. En de bekende kerstkringloopwinkel uit Eindhoven verhuist naar Nuenen. De nieuwe locatie biedt veel meer ruimte voor kerstspullen, decoraties en opvallende beelden. De winkel groeide de afgelopen jaren in winkelcentrum Moenselijk zelf flink uit zijn jasje en moest daar ook weg omdat er horeca in het pand komt. Met de verhuizing hoopt de kerstkringloopwinkel nog meer bezoekers te trekken richting de feestdagen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

1982 hier bij de ochtendshow op deze oh zo moeilijke maandag 28 september 2026. Met onderweg de voetballers on the fourth floor, Harpo en rond kwart voor stellen we een nieuwe artiest van de week aan je voor. Maar nu is tijd voor de leden van de show Pink. Here is There You Go.

staan we naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. En dat doen we iedere week, 5 dagen lang, 2 uur lang bij jou op de radio. Met zometeen de nieuwe artiest van de week gaan we nu verder met de klassieker uit 75. Hier is Movie Star van Harpo.

Dat was het romantische A Groovy Kind of Love uit 1988. Phil Collins nam deze bewerking van de klassieker van de Mindbenders op voor de soundtrack van de film Buster, waarin hij zelf de hoofdrol vertolkte. De ballad werd een gigantische hit wereldwijd.

28 september 2026. Die we aftrappen met de Captain Hollywood Project. Met Flying High Through the Starry Night. Verder hebben we muziek van Adamski en Seal. Cool and the Gang. We hebben de wereld van de Glitter and Glamour. U2, Captain Jack, Bobby Brown en Al Langley. In het vooruitzicht tot komend half uur hier op jouw radio. Dit uur heb ik nog het 1987 David Bowie met Day In, Day Out. Maar we gaan eerst naar de hitlijst van 1986. Samen met het zusje van, hier is

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en

0: met applicaties te worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
6: SNB
7: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
6: SNB.

Hollywood Project met Flying High bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow voor deze o zo moeilijke maandag 28 september 2026. De start van de nieuwe werkweek. En daarom zijn we er weer 5 dagen lang om jouw muzikaal te begeleiden tussen het opstaan en naar je werk te gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met nu het 1990 Adamski featuring Seal. Hier is Killer.

McLemore gaat op tournee om aandacht te vragen voor Palestina. Zo maakte hij via Instagram bekend. De rapper reageert daarmee op de ophef die ontstond nadat hij uit het voorprogramma van Ed Sheeran werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden. Een Amerikaanse stadioneigenaar eiste zijn vertrek. Een standpunt dat door andere locaties werd gesteund. Sheeran benadrukte eerder dat de beslissing buiten hem om is genomen, maar kreeg kritiek op zijn keuze om de tournee voor te zetten en zelf neutraal te blijven. U2 brengt op 13 november voor het eerst in 9 jaar een nieuw album uit, getiteld Carnaval de Luz. Tegelijk met de aankondiging bracht de Ierse band de nieuwe single Silencio uit. Het 16e studioalbum van de groep bevat 12 nummers, waaronder het lied Glorify, waaraan aan opnieuw werd samengewerkt met de Nederlandse DJ Martin Garrix. De plaat sluit af met het nummer Thorn, een duet met de recent overleden Dolly Parton dat als haar allerlaatste opname geldt. Met de aankondiging viert U2 bovendien dat het precies 50 jaar geleden is dat drummer Larry Mullen Jr. via een briefje op school de allereerste basis voor de band legde.

sweep de Frankie Key de dansvloer in de late jaren 90 op. Het was een nummer 1 hit en stond totaal 17 weken lang genoteerd in de top 40 in 1996. Zometeen gaan we naar de top 40 van dit moment. Maar eerst dat 89, Bobby Brown en My Prerogative.

0: Blijven staan op de nummer 5 positie in de 8e week notering in de top 40. Choosing Texas van Ella Langley. We zijn zo terug met de Sultan Swing van The Dire Straits. Maar eerst is het tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is maandag 27 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend zien we grote regionale verschillen doordat er neerslagzones over het noordwesten trekken bij een graad of 18. Meer naar het zuiden en oosten toe is er sprake van een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui, waarbij het zacht wordt met maxima tussen de 22 en 24 graden onder een matige zuidwester. Morgen brengt opmerkelijk warme lucht en volop zonneschijn met hooguit wat dunne sluierbewolking. Het wordt tropisch warm voor eind september, met middagtemperaturen die kunnen oplopen van 25 tot wel 29 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Den Haag trekt nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën Remco van Doren gezegd in de talkshow Eindje van de Week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard en kan niet blijven wachten volgens Van Doren. Daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een street rave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. Een 18-jarige man en een pas 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige aanval aan de Remingweg. Een auto werd van de weg gereden, waarna een groep mannen uitstapte en hun neerstak. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 5 verdachten zijn later opgepakt op de A16. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor het geweld was. Het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen heeft zaterdag een record aantal bezoekers getrokken tijdens de open dag. Er werden 930 bezoekers geteld en dat is volgens het COA een nationaal record voor een AZC open dag. Inmiddels hebben ook 85 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Eerder was fel verzet tegen het AZC in Nuenen dat plek biedt aan 159 vluchtelingen. Er werden namelijk 1000 bezwaren ingediend, rechtszaken overgevoerd en zelfs een explosief gevonden. Bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt er een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En een valse start van de competitie voor Oranje-Rood. De hockeymannen speelden in de hoofdklasse met 2-2 gelijk tegen SCHC. Zonde, want de Eindhovenaren hadden eerst een 0-2 voorsprong. De vrouwen verloren uit bij Amsterdam met 4-1. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

ochtendshow voor deze maandag 28 september. De o zo moeilijke maandag. Met onderweg Jeremy Jackson, Dolly Parton. We pakken de geschiedenisboeken bij ze rond kwart voor de historische popnieuwsfeitjes. En Mel en Kim, dat in het vooruitzicht. Met nu uit 84 Matthew Weiler. Hier is The Kids American.

Jackson, You Can Run. Zometeen pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes uit het verleden. Maar eerst gaan we toch terug naar 1981 met 9 to 5 van Dolly Parton.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 28 september 1968. De Beatles bereiken de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met de klassieker Hey Jude. De single groeit uit tot een van de meest succesvolle hits uit het repertoire van het Britse viertal. 1974, George Macrae stijgt naar de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 met de discoklassieker Rock Your Baby. Het nummer groeit wereldwijd uit tot een van de best verkochte singles van het jaar. 1985, Madonna verovert de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met haar dansbare hit Into the Groove. De plaat was te horen in de film Desperately Seeking Susan, waarin de zangeres zelf een hoofdrol vertolkte.

en smaak van verse koffie. Ik heb vandaag voor je klaarstaan Genesis Nussine, maar in 1987 met de zusjes Applebee, oftewel Mountain FLM. Ik wens je een

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebrugge en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebrugge. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zonnebrugge 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel een miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met

0: spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix-computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
6: Dit is jouw radio. Dit is het station.
7: Omroep Best, daar kijk je van op.

Ja, de plaat die we zojuist draaiden, die hoeven we eigenlijk van niemand meer af of aan te kondigen. Maar ik doe het toch maar even. Bob Marley en de Wailers met Stir It Up en dan wel de live uitvoering. Hier is Dr. Hoek zonder zijn medicine show Sharing the Night Together.

tijd. Programma gaat uit zo'n minuut als wauw. Als je het hebt, echte wauw uit de jaren 60, dan zeker of niet. Het soort zijn de Faro's. Willie Moore.

heerlijk ver terug in de tijd met Roy Orbison, Pretty Paper. Ook de volgende is ver weg in de tijd. We hebben het dan over Elvis Presley en het nummer Are You Lonesome Tonight? En dan wel de lachende versie.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Als je houdt van veel dynamiek en veel blazers, dan zit je goed bij Earth, Wind & Fire. Let's Groove is de titel.

0: Herinnert u zich deze nog? Deze nog? Deze nog? Deze nog? Deze nog? Deze nog? Deze nog?
1: De assistenten van dokter van de Ploeg. Deze nog?
2: Wij zijn Omroep Best Radio.
3: 24 uur per dag. Beste muziek.
0: Omroep Best. Daar kijk je van op.

Ja, en ook met het nummer van de Rolling Stones gingen we echt ver terug in de tijd, in de beginjaren van de Rolling Stones. Heart of Stone. Abacab, een nummer van Genesis. U kent het waarschijnlijk niet, maar toch draaien we hem voor u vandaag in Goud van Oud.

Eerder vanmorgen in Goud van Aangroen, al de Searchers. En toen hadden we het dus al over de Mercy Beat. En de Mercy Beat komt ook voor bij de volgende heren. Peter en Gordon. To know you is to love you.

Zoals regelmatig vernoemd komen er allerlei talen voorbij in Goud van Oud. De taal Nederlands, niet zo heel erg veel, maar die vergeten we niet. En zeker niet omdat Henk Wijngaard op het programma staat met Kilometer Vreters.

Met LTD gingen wij terug in de tijd. Shine On was de titel van het nummer. We hebben er nog één voor u. Jazeker, de Kinks. All Day and All of the Night.

En dan nemen we vandaag afscheid van u met Jean-Michel Jarre en Equinox Part 5, een instrumentaal nummer. Ik dank u voor het luisteren naar Goud van Oud en hoop dat u dan genoten heeft van dit programma. Morgen kunt u luisteren naar Goud van Oud, The Lost Generation met Tjeerd Martens. Veel luisterplezier bij hem en graag wat mij betreft tot een volgende keer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer heeft vanochtend een brandje in een AZC in Eindhoven geblust. De oorzaak van de brand waren fietsaccu's die in een tent op het terrein lagen opgeslagen. De brandweer heeft ze gecontroleerd laten uitbranden. De bewoners van het asielzoekerscentrum werden uit voorzorg geëvacueerd en bleven ongedeerd. Ze mogen weer naar hun kamers terug. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. De autoriteiten waarschuwen vrouwen in het gebied om afgelegen plekken te vermijden en raadt hen aan waar mogelijk in groepen te reizen of sporten. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plus

0: oftewel een miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

tafel lekker, toch? Hè? Een zeer goede dag alweer. Dit is weer een nieuwe aflevering, een nieuw uur. Nou ja, twee uurtjes een beetje van de bouwval voor vandaag. Wat gaan we doen? We gaan net als elk jaar weer terug de geschiedenis in. En dit jaar gaan we nou niet zo ver terug de geschiedenis in. Dat moet ik eerlijk toegeven. We gaan kijken naar Amerika. Daar gebeurt van alles natuurlijk. We gaan nog wat eilandsgroepen af. Er is ook van alles gebeurd. En niet te vergeten, we kijken ook nog eventjes naar Ierland, Nederland. Ja, er gebeurde er van alles. We gaan ook nog eventjes wat treurige berichten voorlezen. Want in dit jaar zijn er ook een aantal militairen overleden in wat missies en dat soort dingen. We gaan naar België, zie ik hier. We gaan naar de NASA en ja, Europa. Daar is ook weer van alles te doen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren de komende twee uur naar dit programma. Ook waren er hits in dit jaar. En wel op nummer 10 in de non-commerciële lijst. Dan bedoel ik dus de publieke lijst die ik voor je hier heb. Daar staat op nummer 10 David Guetta en Kelly Rowland met When Love Takes Over. 9 was voor Peter Fox en House am See. 8, daar stond Digidex featuring Eva daarover en Slaap Lekker. Ilse de Lange op nummer 7 met Miracle en Lady Gaga met The Poker Face. Die staat op nummer 6. 5 was voor Damaru samen met Jan Smit en Mi Rosso, oftewel Het Tuintje in Mijn Hart. Dan op nummer 4 Begging Mactcon. En op nummer 3 was het I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. En dan 2. Ach, je hoorde ze net. Adele en You Make Me... If You Feel My Love. Ja, moet even bijkomen. En op nummer 1 in 2009, Cressip.

We hebben het met je over 2009. In dat jaar wordt ook de hoge snelheidslijn Zuid officieel geopend dat jaar. En wat ik net al zei, de nummer 1 van dat jaar, Cressip and Sweet Goodbyes in de non-commerciële lijst. Na 11 jaar succes te hebben gekend met Cressip, nemen de dames en heren afscheid van het publiek met deze toepasselijk getitelde Sweet Goodbyes. Voor degenen die het willen weten, de videoclip trouwens van dit nummer is geregisseerd door ene Maarten Cobijn. Jawel, de broer.

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Den Haag trekt nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën Remco van Doren gezegd in de talkshow Eindje van de Week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard en kan niet blijven wachten volgens Van Doren. Daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een street rave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. Een 18-jarige man en een pas 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige aanval aan de Remigweg. Een auto werd van de weg gereden, waarna een groep mannen uitstapte en hun neerstak. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vijf verdachten zijn later opgepakt op de A16. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor het geweld was. Het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen heeft zaterdag een record aantal bezoekers getrokken tijdens de open dag. Er werden 930 bezoekers geteld en dat is volgens het COA een nationaal record voor een AZC open dag. Inmiddels hebben ook 85 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Eerder was fel verzet tegen het AZC in Nuenen dat plek biedt aan 159 vluchtelingen. Er werden namelijk 1000 bezwaren ingediend, rechtszaken overgevoerd en zelfs een explosief gevonden. Bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt er een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En een valse start van de competitie voor Oranje-Rood. De hockeymannen speelden in de hoofdklasse met 2-2 gelijk tegen SCHC. Zonde, want de Eindhovenaren hadden eerst een 0-2 voorsprong. De vrouwen verloren uit bij Amsterdam met 4-1. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Verbouw je radio.

Bob Dylan en Hurricane, oftewel het lied over de Afro-Amerikaanse bokser Reuben Hurricane Carter. Hij schreef het nummer in 1975 samen met Jack Lewis. Het werd uitgebracht trouwens op het studioalbum Desire van de heer Bob Dylan. En het werd niet echt zo'n groot succes hier in Nederland. Alhoewel, ik vind het een pracht van een plaat geworden, zou gezegd. Bob heeft al meer soort juweeltjes in der tijd gemaakt. En nu gaan we weer terug naar ons basisjaar 2009. Ooit hebben de heren en dames van de Black Eyed Peas een leuk plaatje gemaakt, genaamd I Got a Feeling. Werd niet zoveel. Totdat in 2009 ene David Guetta, de DJ, CV-producer, daar zijn eigen draai aan gaf. En er een productie aan mee gaf dat eigenlijk klonk als een klok in 2009. Dus laten we luisteren.

nog in mijn hoofd zitten, maar oké. Dit is uit 1974, Sweet Home Alabama van Lizard Skynyrd. Dit is de bouwval en we gaan eens voor je terugkijken naar 2009. Ja, in dat jaar verliest Nederland de 20ste en de 21ste militair in de missie in Afghanistan. Als eerste de 20ste, de korporaal van het korps commandotroepen Kevin van der Rijt. En een dag later Mark Leijsen, sergeant-major van de Panzergenie. Dan Simona, die gaat over op het links rijden, omdat de tweedehands auto's die het land invoert uit Australië een stuurwiel aan de rechtse kant hebben. En ook eens Somala, die wordt getroffen in 2009 door een aardbeving met zo'n 8.0 op de schaal van Richter. De beving veroorzaakt een tsunami met als gevolg 150 mensen die de dood vinden en 100 andere mensen die gewond raken. Dan de Nederlands-Argentijnse piloot Giulio Pats wordt in Spanje gearresteerd naar een Argentijns opsporingsbevel in verband met zijn mogelijke betrokkenheid met de dodenvluchten in Argentinië. Jaren later wordt de man vrijgesproken omdat er geen bewijs is dat hij daar iets van wist of daaraan mee heeft gedaan. En dan de Pools, Franse filmregisseur Roman Polanski, die wordt gearresteerd in Zwitserland in verband met een zedenzaak uit 1977 alweer. Dat was het voor nu. Uit 2009. En dit is Mia.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

alles dan heet Romein Roos in Surinaams. Jawel. De heer Jan Smits in duet met de enige echte Damaru, wereldberoemd in Suriname. Ja, daar bracht hij deze plaat trouwens 2 jaar al eerder uit. En daar werd het een hele grote hit in Suriname. En hier in Nederland werd het eigenlijk bekend. Werd het eigenlijk een gigantische zomerhit voor de Surinaamse Damaru. Die via 3FM met de Volendamse superster Jan Smit gekoppeld werd. Dat was een of andere weddenschap volgens mij. Het duet werd dus deze plaat, werd opgenomen. En wat werd wel de zomerhit van 2009.

0: is het regioprikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Dit jaar zijn er al bijna 1600 gevallen vastgesteld, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. In Nederland gaat het tot nu toe om 44 gevallen. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding meldt in een rapport dat het West-Nijl-virus in 16 Europese landen voorkomt. Het virus wordt overgebracht door de gewone huissteekmug en verloopt bij de meeste mensen zonder klachten. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Abortus is in Nederland in principe strafbaar en mag alleen worden uitgevoerd met een vergunning. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio snb.nl.
9: Radio
10: SNB.

Pieter Fox en House am See. We zijn er weer. House am See. Ik heb even op zitten zoeken voor je in de hitlijsten van 2009. Als je een beetje vergelijkt die top 100, dan zie je duidelijk wel de verschillen. Want in de ene hitlijst staat hij dus in de top 10 van die top 100. En in de andere hitlijst staat hij ergens rond de 70ste positie. Dus het scheelde wel naar welk radiostation, zeker welke hitlijst je luisterde in 2009. Laten we dan daar eventjes de commerciële lijst erbij pakken uit 2009. Die ziet er dus ook heel anders uit, die top 10. Op nummer 10 stond daar David Guetta featuring Akon en Sexy Bitch. En Miracle van Ilse de Lange op nummer 9. 8 was voor Mia Rosso Toe. Het tuintje in mijn hart van Damaru en Jan Smit. Just Dance van Lady Gaga stond daar op nummer 7. En 6 was voor Dance with Somebody, Mano Chao. De iHeart Technology van Milo stond daar op nummer 5. En 4 was voor Madcon met Beggin. 3 dan, David Guetta featuring Kelly Rowland en When Love Takes Over. En The Sweet Goodbye. Die stond bij de andere op nummer 1, maar hier staat hij op nummer 2 van Cressip. En ja, het is een beetje stuivertje gewisseld, want in deze lijst staat op nummer 1 de Black Eyed Peas en I've Got That Feeling. En nu terug naar de eind 70 jaren, begin 80 jaren met John Travolta.

riepen zich, het mag niet. The Miracle uit ons basisjaar 2009. Toen was het een hit. Dat kwam uit in december 2008 al. Maar dat echt de hitparades binnenkwam, was toch wel 2009. Het Miracle, dat is de tweede single trouwens van Ilse de Lange. Haar achtste studioalbum, genaamd Incredible. Het nummer is ook de titelsong van de Nederlandse film Bright Flight. Het waargebeurde verhaal van een luchtrace van Londen naar Nieuw-Zeeland in 1953. En aan boord van dat vliegtuig, dat winnende vliegtuig moet ik wel zeggen, zaten zo'n tiental jonge vrouwen die op weg waren naar hun verloofde in het beloofde land. En dat was dus Nieuw-Zeeland. Even kijken, hebben we nog wat dingetjes over 2009? Jawel, in Ierland stemt een ruime meerderheid van de bevolking in een referendum voor het verdrag van Lissabon. Een hervormingsverdrag van de Europese Unie. In een eerder referendum in 2008 wees een meerderheid van de Ieren het verdrag nog totaal naar de prullenbak. Ja. Het IOC wijst de organisatie van het organiseren van de Olympische Spelen in 2016 toe aan Rio de Janeiro in 2009. En nu gaan we terug naar de 60e jaren. Dat doen we samen met de Supremes. En

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: nog een keertje, zou ik zeggen. Ah. Toch vind ik het al een lekker plaatje om zo lekker even mee te blaren. Ik weet niet of jij dat ook doet. Ja, ja, ik doe dat dan altijd zo. Kijk ik altijd mijn chef aan. Hij is in het gebouw, dus ik heb hem net gezien. En dan zing je gewoon even mee en dan denk je van... Juist, ja. En dan mag je het ook hardop zeggen. Het vrolijke liedje, Fuck You, ik zal het maar even zeggen. Want dit is een aankondiging of afkondiging van mij. Sorry, ik zit hier mensen bijna aan te kijken. Nee, dit hoort bij de afkondiging van het plaatje van Lily Allen. Met haar vrolijke wijsjes en vrolijke teksten schrijft ze dus dit poppies songetje. Wat onder andere bekend staat om het dingetje Fuck You. En wat iedereen dan luidruchtig meezingt. Komt trouwens van haar tweede single van haar album It's Not Me, It's You. En het komt uit ons basisjaar 2009. Straks gaan we nog eens kijken wat er nog meer allemaal gebeurd is dat jaar. Maar eerst even gaan we terug naar 1976. En dit is Chubby Checker.
1: Come on, everybody! Ja. Clap your hands!
0: Oké.

ik zeggen David Bowie. Ja, dat mag ik zeggen. The one and only David Bowie, jawel. Is jammer genoeg niet meer onder ons, maar toch dit soort plaatjes dat ze herkent. Dat kent hem wel, hè? Zo. Dit is toch een van die platen. Fame 90, zoals het al zo mooi is. Het is een beetje een remix van het plaatje wat hij eerder uitbracht. We gaan eens even kijken. 2009 was ons basisjaar. Daar gebeurde heel wat. En laten we met het gedenkwaardigste gebeurtenis dingetje beginnen. Josje Huisman wint de finale van K2 zoekt K3 en is daarmee de nieuwste lid van de oorspronkelijke Vlaamse meidengroep K3. Ze vervangt Katrin Aerts, die met gezin, man en twee kinderen en toch nog een hond naar Zuid-Afrika vertrok. Dan Barack Obama, die wint in 2009 de Nobelprijs voor de vrede. Pater Damiaan, die wordt door de paus Benedictus heilig verklaard in datzelfde jaar. En in Antwerpen wordt een volksraadpleging gehouden over de Oosterweldeverbinding. Een grote meerderheid stemt tegen de bouw van dit tracé. En dan ook nog een gedenkwaardig iets. In 2009, de DSB-bank, die wordt failliet geklaard. En voor de computermaniacs onder ons, de releasedatum 22 oktober... was het de releasedatum voor Windows 7. Dat ook alweer op de schroothoop ligt. Dan Zin El Bi Albani Ben Ali. Die wordt herkozen als president van Tunesië en begint aan zijn vijfde ambtstermijn. Prinses Margriet die opent het Bevrijdingsmuseum in Zeeland in dat jaar. En 31 oktober 2009... is het einde van de benoemingstermijn die in 2004 begon. En zal er een nieuwe Europese commissie aantreden.

of Here. Het is haar eerste single van het debuutalbum Out of Here van deze YouTube-sensatie Esmee Denters. Haar YouTube-filmpjes zijn miljoenen keren bekeken. Dit lievelingsliedje, zal ik maar zeggen, van Justin Timberlake. Dat verovert dan ook de gehele wereld. En nog voordat het album uitkomt, staat ze nog met de heer Justin Timberlake en Enrique Iglesias op de planken. Jawel, in het voorprogramma van deze heren mocht zij staan in 2009. Nou, en dit zijn ook hele fantastische heren. De Pet Shop Boys. En ze hebben het over...

0: Nick.
1: For God's sakes, turn around.
0: Een van die hele mooie van Kenny Rogers. Ruby, don't take your love to town, zo gezegd. En van Ruby gaan we terug naar Carl Emerald uit ons basisjaar 2009. Het jaar dat de herdenking van het vallen van de muur wordt gehouden. Het is 20 jaar geleden dat die muur in Berlijn viel op 9 november, zo gezegd. En dit is Carl Emerald.

Een One Day Hit Wonder. John Allen en uit 1987. The Serious. Nou, even serieus dan. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Gevonden!
5: Heers maakt je vindbaar in Google en AI, zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten.

0: Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB.
2: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
1: SNB.
3: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
4: Een hoogtepuntje uit de jaren 80.

Shaken heb ik dat, The Wannabes met Johnny Valentino. Nederlandstalig, Jan ten Hope, je bent alles nog aan Noek met Jeruzalem. Hè? Hoe toepasselijk is Jeruzalem op het moment? Maar eerst een hele mooie classic van Tim Hardin. Hier is Simple Song of Freedom. Welkom!

Dua. Zo is het lekker shaken met The Wannabes en Johnny Valentino. En nu terug in de tijd met Rocky Burnett. Pirate of Towing the Line. Nou, aan een dood paard kan je niet trekken, dus...

0: grote stad is het rondje weer, hè? Zo voor deze keer. Hoe bedoel je? Nou ja, goed, jij bent alles. En Jeruzalem, als je dat bij elkaar optelt, dan kom je toch wel tot een bepaalde conclusie, of niet? Ja, dat is een beetje kritisch omschreven. Terug naar 66, het is even geleden. De Rolling Stones en 19th Nervous Breakdown.
1: Welkom bij de magische muziek.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Den Haag trekt nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën Remco van Doren gezegd in de talkshow Eindje van de Week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard en kan niet blijven wachten volgens Van Doren. Daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een streetrave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. Een 18-jarige man en een pas 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een gewelddadige aanval aan de Remingweg. Een auto werd van de weg gereden, waarna een groep mannen uitstapte en hun neerstak. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 5 verdachten zijn later opgepakt op de A16. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor het geweld was. Het nieuwe asielzoekerscentrum in Nuenen heeft zaterdag een record aantal bezoekers getrokken tijdens de open dag. Er werden 930 bezoekers geteld en dat is volgens het COA een nationaal record voor een AZC open dag. Inmiddels hebben ook 85 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Eerder was fel verzet tegen het AZC in Nuenen dat plek biedt aan 159 vluchtelingen. Er werden namelijk 1000 bezwaren ingediend, rechtszaken overgevoerd en zelfs een explosief gevonden. Bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt er een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En een valse start van de competitie voor Oranje-Rood. De hockeymannen speelden in de hoofdklasse met 2-2 gelijk tegen SCHC. Zonde, want de Eindhovenaren hadden eerst een 0-2 voorsprong. De vrouwen verloren uit bij Amsterdam met 4-1. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

is dat. Marco Borsato, Wit Lichtje, mooi nummer. Axwell en in Grosso eerst met The Sun is Shining. En een leuke rollator discoplaat van Dr. Buzz's Original Savannah Band.

The Sweat and Both Ways. Dat is nog een akoestische versie ook, hoor je het? Ja. Over met pensioen gesproken. Deze man is ook mee gestopt. En al die ellende die hij best mee heeft gemaakt. Makkelijk bestaat, daar heb ik het over. Is wit licht uit 2008.

0: verblind dan dat ik hier nu zit.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.
1: Die rollator.
2: Disco!
1: Disco plaat.

Dr. Buzzet, original Savannah Band. Hoe zie je het? Toen, hè, in de jaren 70 als DJ had je nog wel wat aan te spreken. Sessie La Van Sissy Boy. Kelani, Shuda Never, featuring Usher.

0: is het regioprikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over de gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een bliksembezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens diverse Israëlische media zou Netanyahu in het geheim naar het Golfland zijn gevlogen voor overleg met president Al-Nayan. De onaangekondigde ontmoeting volgde op de berichten dat de Emiraten Israël kort voor de aanslagen van 7 oktober 2023 al waarschuwden voor een mogelijke Hamas-operatie. Netanyahu heeft het bestaan van die waarschuwing tot nu toe altijd ontkend. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
0: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
0: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. She's crazy like.

is de titel van deze plaat van Boney M. Een echte klassieker die de hitlijsten bestormde in de wereld. En veroverde met die typische disco-vibe het nummer Daddy Cool. Boney M. Het nummer is een bijzonder verhaal, want producer Frank Farian zong zelf bijna alle mannelijke vocalen in. Terwijl het gezicht van de groep Bobby Farrell op het podium vooral aan het dansen en playbacken was. Zo, ja, het is alweer maandag. Ik zeg welkom bij de show. Het is weer tijd voor Platenprak tot de klok van 2 met ondergetekende René. En ik neem je mee met de historie van de muziek. En zo nu en dan, nou ja, niet zo nu en dan, eigenlijk bijna nooit. Een splinternieuwe hit. Maar ik moet er net tegenaan lopen, zo. Zullen we maar beginnen? De grote hit nog. Het nummer is geïnspireerd op een menukaart van een restaurant in Washington waar de Afternoon Delights op stond. Grappig genoeg is het liedje daarna uitgegroeid tot een wereldberoemde klassieker met een dubbele betekenis. Hier is Afternoon Delight van Starland Vocal Band.

0: Little Shine van Frida, de titelsong van haar gelijknamig album uit 1984. En na het enorme succes van ABBA wilde Frida met dit album een frisse eigen weg inslaan. Met hulp van producer Steve Lillywhite, die bekend stond om zijn rauwe sound bij de band als U2. Nou, dan weet je het ook weer. Dat is nu tijd voor een echte legende uit de Nederlandse muziekwereld. Rob de Nijs en iets van een wonder.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: In Platenprak
1: belichten we het werk
0: van een popartiest die
1: jaren geleden is overleden.
2: Vandaag staan we stil bij Barry Ryan, de zanger die eind jaren 60 de wereld veroverde. Op 28 september 2021 overleed hij op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longaandoening. Barry werd in 48 in Engeland geboren als onderdeel van een muzikale familie. Samen met zijn tweelingbroer Paul scoorde hij eerst successen als duo. Later veranderde hun aanpak. Paul schreef de liedjes en Barry zong ze. Die samenwerking leverde in 1968 het legendarische nummer Eloise op. Dat bombastische epos groeide uit tot een wereldhit en bereikte ook in Nederland en Vlaanderen de nummer 1 positie. Na een indrukwekkende muziekcarrière gooide Barry het roer volledig om. Hij werd een succesvol modefotograaf en werkte onder meer voor Vogue. Ondanks zijn succes bleef hij voor velen altijd de man van Eloise. De hit bleef tot ver na zijn dood een icoon in de popgeschiedenis. En met Barry Ryan verloren we een markante artiest met een unieke dramatische stem. En je hebt het al gehoord, als ondergrondje, wij draaien natuurlijk ook Eloise.

Bob Dylan, een prachtig mysterieus nummer van zijn album Desire uit 76. Jesus. Ja, je zou het anders uitspreken tegenwoordig in deze tijd. Dan denk je van, ik wil er niks mee te maken hebben. Maar toen was het nog een mooi nummer in 76. We gaan even naar een echte disco-klassieker van Ashford & Simpson. En we doen het met een 12-inch. Found a Cure.

0: absolute klassieker uit 2013. En het nummer staat bekend als een van de meest persoonlijke en eerlijke ballads. Wat veel mensen niet weten is dat Bruno Mars destijds eigenlijk had gezworen nooit meer een ballad op te nemen. Het was zelfs enorm nerveus daarvoor om dit nummer uit te brengen. En omdat het zo dicht bij zijn eigen gevoelens lag. Inmiddels is Bruno nog steeds niet meer weg te denken uit de hitlijsten. When I Was Your Man. Even tijd voor een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenprak.
0: We blijven even in Nederland. Angela Groothuizen viert vandaag haar verjaardag. Ze werd op 28 september 1959 geboren en is voor velen vooral bekend als zangeres van de Dolly Dots. Deze meidengroep veroverde rond 1980 de hitlijsten met nummers als Hey La Di La Di Lo of Do Warre Diddy Diddy. Het grote succes kwam in 1984 met de hit Love Me Just A Little Bit More, die een nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 bereikte. De Dolly Dots waren ook buiten Nederland populair, met succes in België en noteringen in de Amerikaanse dancelijsten. Naar haar tijd bij de band bouwde Angela een veelzijdige carrière op als presentatrice en jurylid van bekende talentenjachten zoals The Voice of Holland en X-Factor. Daarna maakte ze indruk in het theater. Voor haar lied Vinkeveen won ze in 2013 de prestigieuze Annie M. G. Smitprijs voor de beste theaterlied. Hoewel ze inmiddels een gerespecteerde theatermaker is, bleven de Dolly Dots onderdeel van haar leven door diverse reunieconcerten. Haar loopbaan toont aan dat een vroeg popsucces slechts het begin kan zijn van een lange en brede artistieke reis.

van Alicia Keys, een heerlijke plaat die officieel in 2008 uitkwam als single. En dat nummer staat op haar album S.I.M. en leverde haar zelfs een Grammy op. We gaan zo dadelijk besluiten met Destiny Child, Say My Name, een plaatje uit 1999. Terwijl ik afscheid neem en morgen natuurlijk weer terugkom tussen 1 en 2 met programma Platenprak, want dat doen we elke werkdag, dan is mijn broer er ook weer bij. Ik zeg, maak er een mooie maandag van. Dag.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl.

25 jaar geleden was het de top 40 notering voor E featuring Gwen Stefani. Let me blow your mind. Je hoort hem hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix op jouw radio. Met zometeen de Zweedse formatie Roxette. Maar we gaan eerst verder met The Tie Is High. Een swingende reggae-single van de Amerikaanse New Wave en popgroep Blondie. Geleid door zangeres Debbie Harry. Het nummer werd oorspronkelijk al in 1978 geschreven door John Holt. En opgenomen door de Jamaicaanse reggae-groep The Porkins.

hitlijst van 1990. Je hoorde Dangerous. Met zometeen een kijkje achter de duinen van Den Haag. Met Direct en Through the Looking Glass. Gaan we nu naar 1973 met T. Coltrane en Go Like Elijah.

0: van de beste bands uit Nederland. Direct Through the Looking Glass hoorden we hier uit 2022. We zijn zo terug met The Wild Boys van Duran Duran. Maar eerst tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Het is maandag 27 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag trekt er in het noordwesten bewolking met neerslag over, maar in de rest van onze regio blijft het grotendeels droog met wisselende opklaringen en een matige wind. Het wordt 21 tot 24 graden in het zuiden en oosten. Morgen stijgen de temperaturen naar historische hoogte voor de tijd van het jaar. Onder een zonovergoten hemel met wat sluierwolken wordt het zomers warm met maxima van 25 tot plaatselijk 29 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een actie van The Field vorige week woensdag zijn twee Eindhovenaren van 42 en 22 jaar oud opgepakt. Ze worden verdacht van het handelen in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. Op dezelfde dag werd nog een derde man opgepakt van 22 jaar oud. Hij stond namelijk al gesignaleerd vanwege een openstaande celstraf. Bij de politieactie zijn 7 huizen en 3 bedrijfspanden doorzocht in Eindhoven, de gemeente Land van Kuik en in Duitsland. Bij het asielzoekerscentrum aan de Slivertse straat in Eindhoven heeft vanmorgen brand gewoed. Het vuur ontstond in een tent met 8 fietsaccu's. De 200 bewoners van het AZC werden uit voorzorg geëvacueerd en moesten ongeveer een half uur buiten staan en kregen daarom warmtedekens. De brandweer heeft de accu's gecontroleerd laten uitbranden en heeft metingen gedaan naar gevaarlijke stoffen. De overheid investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International, een belangrijke toeleverancier van ASML. Met het geld wil het bedrijf onder meer de productie in Maleisië uitbreiden. Volgens KMWE is dat nodig om internationaal concurrerend te blijven in sectoren als de chipindustrie, luchtvaart en medische technologie. Den Haag trekt ondanks die miljoenen investering nog niet genoeg geld uit voor de regio Eindhoven. Dat heeft de Eindhovense wethouder van Financiën, Remco van Doren, gezegd in de talkshow eindje van de week. Volgens hem zijn er extra investeringen nodig in onder meer openbaar vervoer, wegen en sport- en cultuurvoorzieningen. De Brainport-regio groeit hard, maar kan niet blijven wachten volgens Van Doren. En daarom moet het kabinet nu snel met extra geld komen. Opnieuw gaan jongeren in Eindhoven de straat op om aandacht te vragen voor de woningnood. 17 oktober trekt een protestmars met een streetrave door de stad. Vorig jaar deden daar ruim 1000 jongeren aan mee. De organisatie wil opnieuw druk zetten op de politiek, omdat betaalbare woningen voor veel starters nog altijd moeilijk te vinden zijn. En bodybuilder Wesley Vissers uit Best heeft afgelopen weekend een knappe 4e plek gehaald bij Mr. Olympia in Las Vegas. Dat is de meest prestigieuze bodybuildwedstrijd ter wereld. Daarmee komt een grote droom uit voor de 33-jarige sporter. Een plek in de top 5 namelijk. Vissers won ook een medaille en $10.000 aan prijzengeld. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
4: Beetje benieuwd.

Uit 1984, de Wild Boys van Duran Duran. En daarmee zijn we aangekomen bij het tweede half uur van het eerste uur van Muziekplezier. De beste muziekmix op jouw radio. Met onderweg muziek van Alanis Morissette, Elvis Presley. En rond kwart voor hebben we de top 40 toen, waar we deze week teruggaan naar 1983. Met nu Amelia Lilly, hier is You Bring Me Joy.

Hard Over Fietsen Top 40 notering uit 1995 van Alice Morissette. Zometeen de top 40 toen. Zoals gezegd, deze week gaan we terug naar week 40 van 1983.

0: reis door de tijd met de top 40 toen.
1: 1983. 19e jaargang, week 39. De editie van 1 oktober 1983 met de nummers 40 tot en met 21. Paul Young zakt in zijn vierde week 13 plaatsen naar 40 met Wherever I Lay My Head. Gary Burt, The GB. Experience zakken in hun vijfde week 3 plaatsen naar 39 met The Crown. Berdien Stenberg stijgt in haar tweede week 2 plaatsen naar 38 met Rondo Russo. En Hans de Boy stijgt in hun tweede week 2 plaatsen naar 37 met Annabel. Babe komt nieuw binnen op nummer 36 met Shop Around. Men Without Hats zakken in hun vijfde week 6 plaatsen naar 35 met The Safety Dance. Hazel Dean zakt in haar zevende week 10 plaatsen naar 34 met Searching. En Yellow zakt in zijn achtste week 15 plaatsen naar 33 met I Love You. 10 cc zakken in hun negende week 9 plaatsen naar 32 met Feel the Love. De tweede nieuwe binnenkomer van deze week vinden we op nummer 31. Status Quo met All Rag Blues. Nieuw. 31.

Maandag 28 september 2026 die we aftoppen met Europe en The Final Countdown. Verder het komend half uur muziek van Tina Charles, ABC. We hebben Duncan Brown, George McCree en James Bay klaarstaan. Dit uur nog in het vooruitzicht van 1990 World Party en Way Down Now.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn en wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Zon en Breugel.
10: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM
10: en overal via radio-snb.nl.
9: Radio
10: SNB.

Gabriel, ABC, Duncan Brown, George McRae en James Bay. En we trappen af in 1976 met deze klassieker van Tina Charles en I Love to Love. It's

op. Verder notering voor Gabriel, deze Rise. Je hoort hem hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix op jouw radio. Met onderweg Duncan Brown met The Wild Places. Maar we gaan eerst naar 1987.

aan de 20s. Met zometeen naar 2015 James Bay met Let It Go. Maar we gaan eerst verder met een klassieker. We gaan terug naar 1974. Samen met George McRae en I Can't Leave You Alone.

0: Team met James Bay, je hoorde Let It Go. We zijn zo terug met German Jackson en Pia Sedora met When the Rain Begins to Fall. En over die regen gesproken, wie weet krijgen we het. We horen het zometeen hier bij Muziekplezier met het actuele.
1: Het is maandag 27 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag trekt er in het noordwesten bewolking met neerslag over, maar in de rest van onze regio blijft het grotendeels droog met wisselende opklaringen en een matige wind. Het wordt 21 tot 24 graden in het zuiden en oosten. Morgen stijgen de temperaturen naar historische hoogte voor de tijd van het jaar. Onder een zonovergoten hemel met wat sluierwolken wordt het zomers warm met maxima van 25 tot plaatselijk 29 graden.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Beetje benieuwd.

20's hier bij Muziekplezier. Met onderweg Dusty Springfield. Rond kwart voor de hitte de verstaanbare taal. En de Boys Town Gang tot in het vooruitzicht. Met nu uit 2000 Bloedhound.

0: Uit 1998 hoorden we Nothing Has Been Proved van Dusty Springfield. En daarmee zijn we toegekomen aan
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: Een jonge jongen groeit op in een wereld die in eerste instantie magisch, onbezonnen en prachtig aanvoelt. Zodra hij echter naar school wordt gestuurd, verandert die onschuldige blik. Hem wordt aangeleerd om verstandig, logisch, praktisch en aangepast te reageren, terwijl spontaniteit en emotie langzaam worden teruggedrongen door de regels van de maatschappij. Naarmate hij ouder wordt en zijn plaats in de grote mensenwereld inneemt, ontstaat er een diepe identiteitscrisis. Hij stelt zichzelf de vraag wie hij nu werkelijk is achter al die aangeleerde intellectuele en gehoorzame kaders en verlangt terug naar de puurheid en vrijheid van zijn vroegere kinderjaren.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

De hit en verstaanbare taal deden we vandaag met Supertramp en The Logical Song. Wil je het nog een keer rustig nalezen? Het staat gepubliceerd op onze Facebookpagina facebook.com/muziekplezier.eu.

Town Gang en Can't Take My Eyes Off Of You. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze maandag 28 september 2026.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio.
3: SMB
2: Zonnebreugel 107.5.

0: Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ah. Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
8: SNB
9: 107.5 FM.
8: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
8: SNB.

Dat is hem, de opening programma Bond voor vandaag. Deze van Prince uit 1987, Sign of Times, de titel van de plaat. Fijn dat u weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik ga de plaatjes voor u draaien de komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek zoals ik dat gebruikelijk doe in het programma Bond. Nieuw werk van Ashi. Dit is Stop the Wedding.

0: En dan was hem de plaat van Ashi. Stop the Wedding, de titel van de plaat. Als het haar ligt, wordt er dus gewoonweg niet getrouwd. Ja, soms komt dat voor, hè. Die niet leuk als die overkomt.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee verder. We gaan naar de jaren 1962 met Polenka. We pakken een steel guitar en een glaasje wijn erbij. Steel guitar en a glass of wine.

0: Even lekker terug in de tijd met deze oude meuk, zoals we dat dan ook noemen. 1962, Paul Anka, een steel guitar en een glass of wine.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, dan gaan we naar 2004 met Kurt Nielsen. She's so high.

0: Kurt Nielsen, She's So High, de single uit het jaar 2004. Lekkere muziek in de bonte muziekverzameling, zeggen we dan maar.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hoppen we naar 2012 met Gustavo Lima en zijn Ballada.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Een hoop gegil, een hoop applaus voor deze Gustia Ravo Lima. Een dikke plaat uit het jaar 2012, dikke hit. En dit was Ballara. We gaan wat nieuws draaien.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: John Beddorf hier zo van zijn nieuwe cd. Dit is In the Middle of It All.

0: 2026, Spiksplinter nieuw deis van John Beddorff in The Middle of It All. Muziek vanaf zijn nieuwe cd. En dat hoort u allemaal hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, en wat dat anders betreft, houden we het gewoon ook even lekker vrolijk. Wat dacht u van deze? We gaan naar de jaren 90, 1996. Dit is Dennis, gewoon een vrolijk liedje.

0: En de lalala, een lekker woord is. Dit was Dennis uit 1996. Gewoon een vrolijk liedje en dat was het.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan op naar een half uur met muziek uit 1973. Gilbert O'Sullivan, dit is Get Down.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

terug naar het jaar 980 van de vorige eeuw. The Nutty Sound van Madness Embarrassment. De titel van deze plaat hier in het programma Bond. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Nederlandstalige muziek, nieuw van 2026. Snelle en zijn plaats direct.

0: naast me ligt.
1: De muziek van Snelle. En dit was Plaats Delict. Daar kan je beter inderdaad maar weg van blijven. Want dan gaat het meestal niet helemaal goed.
2: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
1: We gaan 1967 met de Small Faces. Here comes the nice.

0: tegenwoordig al de instrumenten in elkaar geslagen worden. Deze 1967, The Small Faces en Here Comes the Nice.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2008 met Gavin DeGraw. It is In Love With A Girl.

0: Lekkere muziek uit 2008. Dit was Kevin de Grol en In Love with a Girl.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Inderdaad, hebben we ook voor u meer dan hits. Alleen de nieuwe plaat van Alex Kilroy van het gelijknamige album Break My Chains.

0: De muziek van Alex Kilroy vanaf de gelijknamige CD Break My Chain. En Speak Sprint, een nieuw werkje. En leuk om te horen hier in het programma natuurlijk. En ook gezellig is het hier.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: En ik ben blij dat Klaas het er ook weer mee eens is. 2017 muziek van Clean Bandit en Zara Larsson. Een symfonietje, Symphony.

0: De muziek uit 2017, Clean Bandit samen met Zara Larsson. Symphony, de keeper van de plaat. En dat bracht ons dan weer op het punt het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag ook weer met plezier voor u gedaan. Reageren op het programma, dat mag en kan natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com, stel er eens wat daarvoor staat. En de rest u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuks wat u mag gaan beleven. En dan vertel ik u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1976 met The Stampeders. Inderdaad, 50 jaar terug in de plaat. Er was toen de tijd al een cover van een nummer van Ray Charles. Van nog weer veel en veel eerder. Het nummer is getiteld The Hit the Road Jack in ieder geval. Daarna nog een nieuw werkje van Forest Rains. Wat is getiteld Truck Bad Summer. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag tot de volgende bond maar weer.
1: Hello!
2: Yeah.
1: Is that you?
2: Who's this?
1: Oh, Bernie!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de Vier Kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 's middags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost.

0: mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SMB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Welkom lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Een paar uurtjes en dan is het zover. Dan staan we in de club. Een aantal uren lang met de Mars muziek uit de Hollywood en Chivago. En we bewaren natuurlijk altijd kaarten voor aan de deur. Dus mocht je nog in je hoofd halen om toch te komen. Het kan nog, er zijn nog kaarten. Niet heel veel meer.

48 jaar geleden starten wij daar in de Donnerstraat. Heel speciaal om daar straks weer terug te staan. En dit keer staan we op de dansvloer. Mr. Eddie Jones. Eigenaar Wil van Meles. En ik, Piet van Rooij. We gaan er een hele leuke middag van maken, samen met jullie. Ik ga zo meteen trouwens een plaat draaien uit die periode, de openingsplaat. Zij stond toen op het podium, D.D. Dat is altijd met de plaat die we zo meteen gaan draaien, een hit in Nederland. Haar normale naam is Anna Dekker. En ze maakte muziek met Herman Brood, Vulcano en natuurlijk ook Shalom.

Tegenwoordig is ze niet meer aan het zingen, maar doet ze schilderen net als Herman Brood en maakt ze beeldende kunst. Maar hier is haar disco single uit 1978, Day Day and I Put a Spell on You.

En als je een 60 plaat brengt uit het verleden in een uptempo versie, dan heb je het goed gezien. En die platen die kun je nog steeds draaien, zoals we alweer bewezen hebben in Hollywood. Swinging 1978, Day Day and I Put a Spell on You. Voor Harry Boerenkamp. Hij viert zijn verjaardag in Zeeland. Kan er dus helaas niet bij zijn. Want dit is een van zijn lievelingsplaten. Nog ouder dan 78. Everybody doing a disco stuff. 1976. Hamilton. Bohannon.

Ja, en Harry maakt er een mooie verjaardag van. En dat hoeven we niet aan hem over te laten. Want dat gaat helemaal vanzelf daar in Zeeland. Ook iemand die er helaas niet bij kan zijn. Want die woont in España. Is onze man. Soms draait deze titel ook wel eens om. What you see is what you get. Maar daar is het anders. What you get is what you see.

Wat heerlijk en wat een power blijft haar zitten en in haar platen. Jazeker, niemand minder dan Tina voor onze Moontje in Spanje. We're going to dance and have some fun. Delight! Zo'n idee dat ze daar in Zeeland, allemaal aan dansen zijn op dit moment. Groove is in the heart!

1990. Ze maakten hem voor de fun. Delight samen met Bootsy en Q-Tip. En het werd gewoon een wereldhit. Jazeker. Zou de volgende zangeres dat ook gedacht hebben toen ze de plaat ging inzingen. Want zo hoort dat. Je gaat de plaat inzingen.

Het is als een 70 als weer goed was die vader daar. Daar hebben ze eerst later met al naar die donder het geld wonen. Uit hetzelfde jaar, 1976. The Boys van Tavares. Uit de LP Sky High. Heaven must be missing an angel.

Vooral die engeltjes die wel eens afdalen en terechtkomen op jouw schouder en dan heel zachtjes in je oren zitten kriebelen en dan begint te jeuken, jazeker. We hebben allemaal wel eens een keer meegemaakt, toch? Uit al deze Sky High. Die gaan we straks draaien hoor, zeker. En dat geldt waarschijnlijk ook voor deze. De OJ's. Ik wou het net zeggen.

Ja, heerlijk, hè? Zo'n lange uitvoering van de OJ's I Love Music. De USA remix. Voor Patrick Hernandez. Born to be Alive.

Blijft ongewoon populair deze plaat Born to be Alive, Patrick Hernandez. Het eerste exemplaar in Nederland kwam uit in 1975. En deze remix is uit 1987. Ik kijk op de klok en dan zou het wel eens de laatste plaat kunnen zijn in dit uur. Hollywood Swinging. Niet tegen Dovman's oor gezegd. Don't leave me this way.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De bond ijvert al.

0: de cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. In afwachting van zijn hoger beroep is hij vrijgelaten. De regering Erdogan treedt steeds harder op tegen critici. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
6: Met dit uur... Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

what you got to say. Goedemorgen, lieve luisteraars, wij binnen en buitenland en hoog in de hemel. Hey, hey, hey. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

zat er even aan te denken. September, the first when I met you. September, de eerste keer dat ik jou tegen ben gekomen. Dat zou zomaar kunnen. Of... Want niet iedereen kwam in de Chivago natuurlijk. Toen de Hollywood album ging in september. 15 september. 1978. En straks gaan we het na 48 jaar nog even afdoen. In de club in Eindhoven. Mocht je nog geen kaartje hebben. En je besluit toch nog om te komen. Op deze zondagmiddag. Straks. We hebben altijd nog kaarten over aan de deur voor mensen die het allerlaatste gaan beslissen.

We gaan een paar hele mooie mixen draaien. Straks in de club. Vanaf 14 uur. 2 uur in de middag. We zijn aanwezig met 3 DJ's. Eddie Jones. Volvol met. Ron. Om de laatste is zondag in september. Een knallend afscheid te geven van de maand september.

Dankjewel. Zo meteen de plaat draaien van El Giro. Iemand die toch wel de allergrootste El Giro fan is die ik ken.

Voor mijn Jan Goudkuil. Ze kent de plaat, maar het is een disco-single en er staan diverse uitvoeringen op. We gaan er een van draaien. We hebben er al een keer een van gedraaid, maar deze nog niet.

En de Blue Angel van Al Jarreau is natuurlijk wel even iets anders dan die blauwe smurven van vader Abraham. We zijn al heel lang bezig met Hollywood Swinging. Zondagmorgen op Radio SMB. Ik heb nog nooit een plaat gedraaid van vader Abraham. Als je erop zit te wachten, laat me even weten. Want we hebben ze allemaal nog uit de carnavalsperiode van de Chicago en de Hollywood. Hele stapels vol carnavalsplaten. Na vandaag komt er nog een revival. Not for Christmas. En we gaan ons opmaken voor de Hollywood Carnival. In het volgend jaar. Maar zover zijn we nog lang niet. Hier zijn de Detroit Emeralds. And feel the need in me.

Wat een grote hit in de Chivago. In de normale korte uitvoering op single gewoon. Feel the need in me. We gaan even draaien in plaat van Mel en Kim.

Respectable. Geschreven door Stock en Kenna Waterman. Hun eerste hit, nummer 1 in Engeland.

Melanie heette ze, maar het werd afgekort door Mel en Kim. Afgekort. Klinkt ook beter, toch? 1987, we gaan iets verder terug in de tijd. 1981. En dat zijn hit in Hollywood met deze plaat. Carol Gianni. Een hit and run lover.

Ramstein Records. Bracht al die platen die uitkwamen in Nederland via de import uit op hun eigen label. En we hebben er misschien wel 100 staan van Ramstein Records. En daar zat ook deze bij. Kayani. 1985, geproduceerd door Rick James en geschreven. Zijn begeleidingsgroep. The Mary Jane Girls. In my house.

En als je hier langs de plaat legt van de echte Rick James, dan hoor je dat het klinkt als twee druppels water. We gaan dat doen. Uit hetzelfde jaar, 1985. De lievelingsplaat van Ton uit de cocktailbar toen. Rick James en Glow!

Hij kan er helaas niet bij zijn straks. Chivago, de Hollywood Revival. Want hij behoort tot een van die sterren hoog in de hemel. Onze ton uit de cocktailbar.

in dit uur. Maar misschien zien we elkaar straks. In levende lijven bij de club. Vanaf 14 uur. En anders wens ik jou nog een hele mooie zondag toe. En volgende week is er weer Hollywood Swinging. En dan laten we even weten hoe het geweest is vandaag in de club.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat volgens RTL Nieuws om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. Personeel in het primair onderwijs kan vanaf augustus volgend jaar een gratis griepprik krijgen via de werkgever. Dat meldt onderwijsvakbond AOB na 5 jaar lang actie voeren. Volgens de Gezondheidsraad lopen leraren een hoger risico op griep door het werken in kleine ruimtes. De vergoeding moet ook helpen om het ziekteverzuim en lerarentekort tegen te gaan. De prik blijft volledig vrijwillig en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hem aanbieden. Voor het voortgezet onderwijs en het HBO was er al een gratis griepprikregeling. En buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden naar het ministerie. Hij eist uitleg over het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah. Israël wil dat de diplomaten binnen 7 dagen vertrekken als reactie op Nederlandse handelsmaatregelen tegen

0: Israëlische ambassadeur op het matje wordt geroepen. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Zon en Breugel. Radio SME. NL. Radio SMB.
4: Met dit uur. Caribisch Carousel. Met Marion Del Prado.

daar ben ik dan, toch. Even kijken of er nog iets lukt. Nee. Nou, dan gaan we gewoon lekker meteen beginnen met muziek. Je luistert naar Caribisch Carousel. Ik zend uit van het station Zon en Breugel. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar met mij vliegt de tijd. En het is inmiddels alweer 28 september. Twee uurtjes Caribisch Carousel tot 9 uur. Ik ben Marion de Prado. En ik hoop er een fijne avond van te maken.

Nou, ging even fout in het begin, want er stond natuurlijk een knopje verkeerd. Maar goed, ik ben er, Caribisch Carousel dus. Ik heb het net al gezegd, ik ben er tot 9 uur. En ja, wat gaat het vanavond weer worden? Het is weer van alles wat. Er zijn wat concerten straks de komende maanden, daar ga ik wat van draaien. En voor de rest is het gewoon weer een bijeengeraapt zootje, zoals dat heet. Choco is bekend, Choco is uw complices. Dat is een band die onder leiding van Erik Durier staat. En Erik Durier die heeft iets van 16 man bij zich. Het is eigenlijk een timba band. En misschien als je een beetje thuis bent in de stemmen van de Nederlandse muzikanten, dan hoorde je Albert Cachedo als vocal. Maar die woont inmiddels ook in Luxemburg, net zoals Erik Durier. De volgende. Verloog nooit waar je vandaan komt, je roots. Ik ben daar natuurlijk met mijn achternaam ook achteraan gegaan. En er kwamen mooie en

Ja, dit zijn allemaal hele grote artiesten uit Cuba, Mayito Rivera. En hij heeft nog heel veel mooie muziek gemaakt, ook wat sneller. Maar deze titel was Se tu Historia en die vond ik eigenlijk wel toepasselijk. Gisteren was ik op een Cubaans feest en er wordt altijd heftig timba gedraaid, maar af en toe heeft hij er een mooie zon tussen zitten. En deze is van Tony Avila.

zou hem opzoeken op Spotify. Tony Avila heeft leuke nummers gemaakt. En nou, wat dat betreft, ik heb er wel eens meer van gedraaid. Kijk, wat wilde ik zeggen? Nou, ik zei het in de aankondiging al. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar mijn tijd vliegt echt. Misschien doe ik te veel, dat het daarom zo snel gaat. Maar het grappige is dat als je ouder wordt, dat je graag wil dat de tijd langzamer gaat. Maar dat is niet zo. We zitten alweer aan begin oktober. En dat houdt in dat we langzaam maar zeker weer de herfst ingaan. De volgende is een oudje van Giel Bertelsson Rosa. En Willy Rosario. El Apar-

CD's of die albums van vroeger van die mensen. Ze hebben zoveel muziek gemaakt. Roberto Santarossa heeft ook allerlei nummers die prachtig zijn. Maar je moet er wel even naar op zoek gaan. Ik was afgelopen vrijdag op een feestje en daar draaide iemand een nummer van Oscar de Leon, wat ik echt bijna nog nooit gehoord had. Ik vond het echt heel bijzonder dat die gedraaid werd. En eigenlijk moeten ook. Eigenlijk moeten gewoon die oude meesters die gewoon de hele boel op de kaart hebben gezet. Roberto Santarossa, Oscar de Leon. Dat zijn grote artiesten en die muziek moet gedraaid blijven. Ik heb wel eens verteld dat ik tegenwoordig ook kizomba dans. Kizomba en samba, dat is... En dan zit ik aan de wat snellere kant. Ik hou niet zo van Kiss en van Urban. Dat is een wat langzamere versies van kizomba. Kizomba komt uit Angola. Eigenlijk is samba de voorganger van kizomba. Maar in Nederland hebben we kizomba opgepakt. En daarom draai ik ook af en toe wat muziek ervan. Nou, in ieder geval heeft Kizomba Addicts de 21ste oktober op een woensdag hun social, 's avonds, bij Skifit. En die is hartstikke gezellig. Je kunt daar kaartjes voor krijgen. Die zijn ook nog aan de deur te vinden. Maar stel dat je helemaal geen Kizomba en samba kent, dan is het misschien ook gewoon leuk om daar een keer naartoe te gaan. In ieder geval de volgende.

Ja, heel veel chille muziek, lekkere luistermuziek. Ik luister ook altijd in de auto naar. Geeft een soort rust. En ja, veel DJ's hebben geen zin om kizomba te draaien. Maar de semba en de snelle kizomba zijn gewoon echt best wel heel lekker.

Ik heb het vorige week ook al gezegd. We zijn, of de overheid is richting streekomroepen aan het gaan. Dat houdt in dat de subsidies naar de gemeentes voor de lokale streekomroepen worden, die stoppen. En daarvoor in de plaats zeggen ze, jullie moeten met z'n allen gaan samenwerken en een streekomroep maken. Nou, dat houdt in ons geval in dat we met Best, Oorschot, Eindhoven gaan werken. En onder Eindhoven vallen ook Waalre en nog een aantal steden. Dus het kan goed zijn, want we zijn al met die programmering zijn we al bezig met elkaar. Het kan goed zijn dat je in Best en Oorschot nu ook mijn programma hoort. Nou, het is natuurlijk alleen maar leuk. En we gaan verder met het samenwerken de komende maanden. Want in 2028 moet alles op de rit zijn. Dus we zijn vooral nu al bezig om elkaar op te zoeken. En daar waar we samen kunnen werken, ook te gaan samenwerken. De volgende is weer Cuba.

Ja, ik denk dat het vandaag een beetje een luisterprogramma is. Wat minder heftige salsa, of heftige timba, of heftige sons. En de volgende is ook weer een son. En die is van Septeto Trio Los Dos. En daar kom ik zo meteen even op terug. Want die zijn 11 oktober heel erg in de buurt. Daar heb ik vorige week al iets over gezegd. Maar eerst maar eens even lekker luisteren.

toch wel de beste songband op het ogenblik in Nederland. Zondag 11 oktober. Van 3 tot 7 zijn ze in de Theaterkerk in Bemmel. En de kaartjes kosten €12. En er is geen voorverkoop. Dus je moet echt op tijd zijn. Want anders dan, kan je op een gegeven moment niet meer winnen. Want ja, dan is het vol. Even kijken, wat zeggen ze erover? Al 30 jaar brengt Septepto Trilos Dos de warme aanstekelijke energie van de zon van Cuba natuurlijk. En de zevenkoppige band is geworteld in de rijke muzikale traditie van Santiago de Cuba. Ze zijn veel in Cuba geweest, met name in Santiago de Cuba. Daar hebben ze ook gespeeld in Casa de la Trova, Patio de Artex, El Quitrin en Casa de la Musica. Dus ze zijn doordrenkt met Cubaanse invloeden. En de zanger die jullie net hoorden, die zingt niet meer mee, Juan. Daar hebben ze een andere zanger voor in de plaats. Maar ik heb ook begrepen dat ze inmiddels hun repertoire wat sneller hebben gemaakt. Dus zeer de moeite waard, 11 oktober in Bemmel dus. €12 entree. En zorg dat je op tijd bent, want anders zijn de kaartjes op. De volgende is een verzoekje. Ik heb geen idee wat ik ga draaien, maar we gaan het horen. Het heet Emigrante. Dankjewel, DJ Nani. Oh, dit is mooi.

Emigrante. Prachtig, Nani. Echt precies. Ze zei al van, ik dacht al dat je dit nummer mooi vond. Nou, dat vind ik zeker. Ja, je hoort er toch niet zoveel in het nieuws van. Het gaat wel een beetje over social media. Maar het gaat dus meer dan uitermate slecht in Cuba. En eigenlijk is het ook al gewoon op de VN... vergadering is er wel het een en ander over een aantal landen gezegd. Het is schandalig wat daar gebeurt. Het is ook maar net... Ja, er moet gewoon iets gebeuren. Maar of dat nou Amerika moet zijn of dat het regime... Het is gewoon een hele moeilijke historie. En eigenlijk zou er gewoon iemand op moeten staan... en zou neutraal dat land gewoon weer op zijn poten moeten zetten. In ieder geval, ja, ik krijg altijd wel kippenvel van die teksten die in die liedjes zitten... Dus nogmaals, Nani, bedankt. De volgende is een cha-cha-cha. En die is van Cha-cha-cha Lina. Dat is een dame die afgestudeerd is bij Goddards in Rotterdam. Zij is 1 november in Nijmegen in Park Vinylbar, heet dat. Om 10 uur. En ik ga een nummertje van haar draaien. Daar komt-ie.

Ja, er zijn zo een paar van die salsa bands van Nederlandse bodem. Toch wel met behoorlijk geschoolde muzikanten die nog wel

Dus 10 november te vinden in Nijmegen. En zoals ik toen straks al zei, als we naar die streekomroep gaan, dan moet je programma toch wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dus een van de dingen is dat er natuurlijk agendapunten en dat soort dingen uit de regio in moeten zitten. Nou, ik heb gelukkig toch wel het voordeel dat er altijd nog wel muziek van de artiesten in de regio, die in de regio zijn, die in theater spelen, te vinden is. Maar goed, het moet ook je hele doelgroep en zo moet je ook weer gaan bekijken. Dus het wordt nog wel wat. En ik ben er een beetje mee aan het stoeien al. Maar goed, de definitieve beslissingen wie en wel meegaat in de streekomroep qua programma, dat duurt nog wel eventjes. De volgende is een nummer van Magoo. Hij speelt op Curaçao, of speelde in een band die heet Tumbao Cubaco. En Magoo, ofwel Obanyanko, dat is een Antilliaanse percussionist. Hij is ook zanger. Die toch wel heel erg bekend is binnen de muziekwereld in Nederland. Hij geeft 10 oktober een privéfeest voor zijn verjaardag. Als je hem kent, als je hem persoonlijk kent, dan ben je van harte uitgenodigd. Ja, het is een privéfeest, dus wat dat betreft moet er wel een beetje een binding zijn. En hij, zijn nummers staan met Tumbao Cubaco ook op Spotify.

mij bestaan ze niet meer. Maar Magoo woont inmiddels op Curaçao weer. En daar speelt hij weer in allerlei andere bands. Ik heb hem zeker tekort gedaan met mijn beschrijving. En nou ja, je hoorde hem hier zingen. En hij is ook Bongero.

wat hij allemaal speelt. En hij zingt dus ook. En in dit nummer speelde hij samen met Arnel. En Arnel is een hele bekende familie eigenlijk. Arnel komt uit een hele muzikale familie op Curaçao, heel bekend. Pianist ook. We zitten alweer in het... In de laatste 6 minuten van het eerste uurtje Caribisch Carousel op maandag 28 september. En dat houdt in dat ik de laatste 2 nummers inga. En dan hoop ik dat jullie blijven luisteren naar de klok van 8 uur. Na de klok van 8 uur. En het volgende nummer, dat draai ik gewoon af en toe omdat ik het leuk vind. En eigenlijk ook wel ironisch vind. Afijn, nou ik zeg zo meteen nog wel wat.

Nou, ik denk toch dat ik met dit nummer het uurtje uitga. En fijn, ik zei het al. Ik hoop dat jullie blijven luisteren na de klok van 8 uur. En dan ben ik er weer met de Caribisch Carousel bij Radio Zon en Breugel.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind.

0: Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: MAG, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Gevonden!
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
7: Zon en Breugel.
8: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
8: SNB
7: 107.5 FM.
8: En overal via radio.snb.nl.
7: Radio
8: SNB. Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
9: I have a dream that one day...

0: created me.
1: Ja, en nu dan wel gewoon de tune van Caribisch Carousel met Martin Luther King. Als je net ingetuned hebt, je luistert naar Caribisch Carousel. Ik ben er elke maandag van 7 tot 9. En ik breng muziek van de tropische kant van de wereld. Een tip van vorige week. De nieuwe van Manny Cruz en Juan

Ja, het is onmogelijk sneeuw in de zomer. Maar zeg nooit nooit, want tegenwoordig is het klimaat zo raar dat het allemaal best wel een keer kan gebeuren. Ja, het is weer oktober en het is bijna 4 oktober. En dan vindt altijd de Ibiza-reis van Dance for Two plaats. Nou, die twee Ibiza-reizen, heeft er één in mei en één in oktober. Die zijn zo snel vol, omdat eigenlijk het een soort reunie is geworden van mensen die al heel vaak meegaan. En als je dus niet meegaat, wat ik deze keer niet ga, want ik ga over 2 weken naar Malaga, ook met Dance for Two, dan heb je echt het gevoel alsof je iets mist. Het is hopeloos. Ik krijg ook allerlei appjes van mensen die zeggen van, goh, we gaan je missen en zo. En ja, iedereen woont door Nederland heen, dus je ziet elkaar door het jaar heen niet zo heel vaak wel eens. Maar dat Ibiza-verhaal, dat is gewoon echt super lekker. Mooi weer is het daar en een weekje lekker chillen. Nou, de volgende is voor al mijn vriendjes en vriendinnetjes die wel naar Ibiza gaan straks. Heriberto Cruz. En dat is een man die wel eens live speelt op de feesten die we daar hebben.

Ja, echt een hele leuke muzikant is dat. Prachtige stem heeft hij ook, want dit is gewoon zijn eigen stem. Maar hij mixt wat Latin samen met dance. Want hij kan natuurlijk niet zijn brood verdienen met alleen maar Latin. Dus hij speelt heel veel op dancefeesten op Ibiza. En ja, daar is die mix met Latin natuurlijk valt altijd goed. De volgende is weer een leuke, is van Juan Luis Guerra. Wij dansen regelmatig Rueda, daar heb ik ook wel eens wat over verteld. Dat is zo'n kringdans uit Cuba, die is ontstaan in de buurten. In een, ja, dan dansen ze gewoon met z'n allen in een kring en dan wordt er iets geroepen en dan moet je iets doen. En vaak word je dan weer doorgeschoven naar de volgende. Super gezellig, super leuk, heel veel lol. En we hadden afgelopen keer een call die heette La Guagua. Dat is eigenlijk een bus in Cuba. Maar Juan Luis Guerra heeft daar dus ook een nummer over gemaakt. En misschien is het wel de bus in de Dominicaanse. Ik weet het eigenlijk niet precies. Kom ik wel achter.

Ja, de wielen van de bus draaien rond en rond. Nou, deze bus die rijdt achterstevoren. Maar het wordt dus inderdaad in de Dominicaanse en in Cuba wordt de bus La Guagua genoemd. De volgende is even terug naar de eilanden. Ir Saïs. En volgens mij is hij ook binnenkort ergens. Zelfs hier in Best. Nou ja, is een Antilliaanse artiest. Ja, 28 november is hij bij Aquabest.

Nou, ik dacht dat ik toch echt ergens had zien staan dat hij 28 november in Best is. Maar ChatGPT zegt dat hij daar niks van weet. En er is wel 18 juli in Almere bij Palmundo. Nou, daar zijn we al voorbij. En 12 september zijn we ook al voorbij. Dus we gaan het zien. Misschien is hij op bezoek bij een van de feesten van Tropical. Fiesta Tropical. Even kijken, wat wilde ik zeggen? Oh ja, nou ja, de eilanden, met name Curaçao, die zijn natuurlijk goed bezig. Ze hebben qua voetballen, die Blue Wave, die is niet meer te stoppen. Die gaan er vol in. Ze hebben gewonnen met 6-1 van Nicaragua. En Glenca Antonia, die is binnen de Zuid-Amerikaanse Spelen, heeft ze een gouden medaille gewonnen. Ik ben benieuwd wat ze gaan brengen. En voorlopig bij ons Nederland 1-1 gelijk tegen Duitsland. Denk ik dat de vaart er wel in zit. De volgende bachata. Want die hebben we nog niet veel van gedraaid.

0: Ja, ik zou het toch heel moeilijk vinden om de hele avond bachata te draaien. Want ik vind het soms vind ik het een beetje slom worden. Maar goed, ze horen erbij. Volgende is een mooi nummer van Willy Cirino en...
1: Oh,

Ja. Komt ergens nog zo'n zinnetje in, wees niet bang. Nou, ik zou wel bang zijn als ik nu op Cuba woonde. Want alles is heel duur. Mensen verdienen weinig, dus daardoor weinig te eten. Gewoon één grote vicieuze cirkel. En doordat die elektriciteit dus elke keer uit is... kan je je ijskast gewoon niet koud houden. Wel is er afgelopen weekend in Kerkrade een benefietavond geweest. Die heeft nogal wat opgebracht. Er zijn heel veel mensen in de salsa-danswereld die van Cuba houden. En dat geld wordt besteed aan, aan zonnepanelen. Ja, en dat is eigenlijk natuurlijk iets wat, waar het eiland al vol mee had moeten liggen. Dan hadden ze helemaal niet zoveel problemen gehad met die elektriciteit. Dus, ik hoop dat het geld op de goede bestemming komt. De volgende is, denk ik, weer even een... wat was het? Even kijken. Komt u maar, even de schuif omhoog. Zet hem terug. Sí, senhora.

0: Samba dus, lekker een beetje dynamisch. Volgende is al wat langzamer. Ik weet niet wie ze is, of ze Cubaans is of Spaans. Maya heet ze. En het nummer heet Un Beso de Su Boca.
1: La ropa mojada encima del sofá. El viento que arrastra el olor de...
0: Meestal hoor je het wel, het accent van het Spaans. En ik neig hier meer van te denken.

Ja, Colombiaans dus. En het Spaans in Colombia, dat is ook vrij open en rond. Dat is best wel makkelijk te verstaan. Integendeel in Cuba. Ik weet soms echt niet wat ze zeggen of wat de bedoeling is. De volgende is een bekende van Manolito y su Trabuco. En wist je dat dat de band was die op de trouwerij van Maxima en onze koning is geweest?

Ja, elektrische gitaren ook. Ik kan me nog herinneren, want ik heb een cd. Het is een oranje hoesje. Dus dit nummer komt van die cd dan, van dat album. En de zanger destijds was, maar die tip kreeg ik net, Amaré. Maar misschien wist je dat niet. Dat was echt deze band Manolito en Trabuco is op het feest van de trouwerij van Maxima en Willem geweest. En dat was in 2002. Nou, het is natuurlijk niet onbekend dat ze allebei het heel fijn vinden om te dansen. En vooral Max natuurlijk. En Willem moet daar gewoon ook in mee zijn gegaan. Want ja, dat kan anders niet. Maar goed, deze band dus op hun trouwerij geweest, op hun trouwfeest. De volgende is een mooie ook. En is wel een bekend nummer met een koffer. Camilo Azuquita.

Ja, dit was ook weer zo'n artiest waar ik nog nooit van gehoord had. Maar dat is ook een zwerver geweest, want hij komt uit Panama. En zijn ouders die zongen eigenlijk altijd Son Cubano en Tamborito. Dat is een Panamees volkmuziekje. Nou, hij is uiteindelijk naar Puerto Rico gegaan. Daar heeft hij met Roberto Runia gespeeld. En toen ging hij naar New York. Daar kwam hij de Salsa All-Stars tegen. En hij heeft daar uiteindelijk ook nog 6 maanden met Sonora Mantasera gespeeld. Dus ja, dit zijn van die artiesten die een beetje verstopt zijn. De volgende is een bachata. Even kijken, van Aventura. En dat is een oudje. Die komt van dat album Love and Hate. En dat was een van hun eerste albums waar ze mee over de plas kwamen.

Ja, toen zongen ze nog als familie, maar wel al met het jengels stemmetje van Romeo Santos, waar een aantal mensen gewoon niet van houden. Ja, die bachata groep die bestond toen uit Romeo Santos, Henry Santos, Lenny Santos en Max Santos. En in die tijd werden ze heel beroemd met het nummer Obsession, dat kent iedereen wel. En Dile Al Amor. Ze hebben Dominicaanse roots, maar ze komen gewoon uit New York. En dan hebben we het ongeveer over de jaren 2002-2004. Nou, het zit er alweer bijna op. Ik heb nog 7 minuten. Zoals ik al in het begin van het programma zei, de tijd vliegt. En ik vind dat nu ik ouder word helemaal niet fijn. Maar goed, zolang je leuke dingen doet, dan is het gewoon wat het is. Even kijken, wat was dit voor nummer? Dit is een samenzang van Sandoval, Manolito Simonet. En ik dacht ook nog Alexander Abreu. Ja.

Ja, iemand zei laatst dat ze die elektrische gitaar helemaal niet mooi vinden. Maar ja, in muziek kan natuurlijk alles. Dus natuurlijk zijn er gewone gitaren ook af en toe elektrische gitaren. Het is 2 minuten voor, dus we gaan het laatste nummer denk ik in, zometeen. Ik hoop dat het weer gevarieerd genoeg was. En 2 uurtjes Caribisch Carousel op de maandagavond. Je kan ons terugluisteren via de website van Radio Zonnebreugel. Dan klik je op terugluisteren en dan word je doorgeschoven naar Mixcloud, waar onze laatste 10 edities staan. Afijn, bon simaan zeggen ze op Curaçao. Een hele fijne week toegewenst. En al mijn vriendjes en vriendinnen die naar Ibiza gaan.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Het is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. Premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug, zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. En Duitsland en Nederland beloven het internationaal strafhof te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Dat maakten de buitenlandministers Waardepoel en Berendsen bekend tijdens een gezamenlijk bezoek aan Den Haag. De VS dreigt met nieuwe maatregelen nadat het hof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Europa bereidt nu zelfs een blokkeerstatuut voor om te zorgen dat Europese organisaties de Amerikaanse sancties kunnen negeren. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer, vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
5: Radio SNB.
0: Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
6: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig.

0: en meer informatie.
1: De komende twee uur trekken we country Americana roots weer lekker breed. Met zelfs een flinke scheut soul. We hebben Eli Paperboy Reed als warme aanbeveling. Kimmy Bitter als album van de maand. En drie Nederlandse talenten in Made in Holland. Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd. En daarom is zij de act van de maand. In dit uur horen jullie haar met Leslie Jordan. In het tweede uur volgen nog twee duetten. Maar eerst soul met een country jasje. Crossroads, daar gaan we.

Eli Paperboy Reed komt uit Massachusetts, woont in Brooklyn en veroverde in 2005 de soulwereld met zijn debuut. Nu is er Getting There, zijn 10e album. Het is geproduceerd door de legendarische Swamp Dog, ook bekend als Jerry Williams Jr., die al sinds 1970 platen maakt. Eli noemt het zelf grunge folk music. Niet over verliefd worden, maar over verliefd blijven. Asking for a Friend, de openingssong, is pure country, met pedal steel en een knipoog naar Lefty Fritzel. How Can I Forget is een vertraagde soulklassieker, bekend van Jimmy Holiday en Ben E. King. Hardworking People rolt op tamboerijn en gitaar. Warm aanbevolen dus, en dat geldt maar liefst 3 keer.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Bittersweet. Het is haar tweede plaat na Old School uit 2024. Ze is stapelverliefd op de jaren 60 en mengt klassieke country met surf, heldere twang en een vleugje Britse subcultuur. Haar band heet niet voor niets The Westside Twang. Kimmy hoort zelf vaak dat haar muziek klinkt als een Tarantino soundtrack. More, More, More verscheen in juni al als single.

0: Constantina LaFontaine is een countryzangeres uit de regio Melbourne, Australië. Dit nummer vertelt het aangrijpende verhaal van een toevallige ontmoeting tussen een rockmuzikant en een countrymuzikant. Hun band verdiept zich snel in een intense liefde. Wanneer er van buitenaf druk op de relatie ontstaat en er een ultimatum wordt gesteld, leidt aarzeling uiteindelijk tot een relatiebreuk. In de nasleep van dit liefdesverdriet zoekt de rockmuzikant troost in een blijvend symbool van hun tijd samen. Hij koopt een zwarte gitaar, geïnspireerd op de vrouw die hij is verloren.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

terug naar 1996 met de original van de week. Shania schreef dit nummer met haar toenmalige man Mutt Lang en bedacht het terwijl ze werkte in het Deerhorst Resort in Ontario. Het zat op de soundtrack van de film Twister en was haar vierde nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst.

Een uitstapje naar Ierland, want de Mary Wallopers hebben onlangs een nieuwe album Padawakery uitgebracht. De titel is een middelvinger naar iedereen die hen te Iers noemt. In The Juice is Irish rock and roll met elektrische gitaren en bluesy ritmes.

Dolly Parton is de act van de maand en dit duet komt van het gospelalbum Company's Coming van Leslie Jordan uit 2021. Jordan was de Emmy-winnende acteur uit Will and Grace en een viral Instagram-ster tijdens de pandemie. Hij nodigde onder andere Brandy Carlisle, Chris Stapleton en Tanya Tucker uit. En Dolly was zijn grote droom. Leslie overleed in oktober 2022.

puur traditionele country nu. Een hardshare ballad die sinds half september uit is. Een Engelse blogster noemde het een little cracker van een lied dat blijft hangen. De Cruiser Brothers komen uit Phoenix, Arizona. Onlangs maakten ze hun debuut in Billy Bob's Texas in Fort Worth. En dit nummer speelden ze daar. What's Left to Hold On To is een emotioneel en krachtig country nummer dat gaat over het vasthouden van hoop voor iemand van wie je houdt tijdens de meest onzekere momenten in het leven. De zang van de Australische zangeres Tyla Rodriguez vloeit hierin samen met de harmonieën van de twee Cruiser Brothers.

0: Made in Holland.
1: Erik Lindeman is een van de snelst groeiende Nederlandse country rockers. Hij combineert een dagbaan als IT-ondernemer met een passie voor moderne country pop, in de stijl van Luke Combs en Morgan Wallen. Hoewel hij ooit begon in The Voice of Holland en ook de frontman is van de rock coverband Frozen Steam, breekt hij nu internationaal door met zijn solowerk. Raise a Glass is zijn nieuwe single.

Elisabeth Hope komt uit Klazineveen in Drenthe en beschrijft zichzelf als country-Americana-zangeres met een frisse, sprankelende stem. Eerder had ze al songs als Tulsa Queen en Even Cowgirls Get the Blues. En RTV Drenthe zette haar in 2021 in de spotlights in het programma Jammen. Dit keer neemt ze ons mee op de weg. Het bewijs dat je echt niet naar Nashville hoeft voor een goede country-songtitel.

MelVF staat voor Mel Vintage Future. Bestaat 10 jaar en viert dat met de show 10 Years Strong. Deze soulvolle ballad speelde ze eind vorig jaar live bij Evers & Co. Daarna bleef het opvallend stil. Nu pas is de single uit. Mel schreef hem samen met drummer Ton Dijkman. Het 5e album volgt dit najaar.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Nog een keer Kimmy Bitter. Op dit nummer heeft ze strijkers laten spelen, wat de plaat een country-politan sfeer geeft. Ze droomde er altijd van, maar strijkers zijn duur, dus ze schreef het bijna af. Gelukkig maar dat het toch gelukt is. Saving Country Music noemde het slotnummer een monster en gaf het album maar liefst een 8,2.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Craig Morgan met een ode aan alle die-hard country fans. Craig zat 17 jaar in het leger en meldde zich in 2023 opnieuw aan. Hij is sinds 2008 lid van de Grand Ole Opry en had diverse hits. Dat was het eerste uur van Crossroads, met Eli Paperboy Reed en Kimmy Bitter. Nederlands talent en de twee Lukes. En Dolly deed ook al mee, met Leslie Jordan. Blijf zitten, want in het tweede uur horen jullie nog twee duetten van haar. Ook op het programma Bob McDill met drie klassiekers, Jason Scott en de High Heat en nog veel meer.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ah! Oeh, gaat het?
4: Er moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft.

De tweede uur staat in het teken van Dolly Parton. We horen haar twee keer en beide keren met haar vrienden. Daarnaast komt Bob McDill langs, een van de grootste songwriters ooit. En de rockende klanken van Jason Scott en de High Heat. Verder veel nieuw materiaal, maar nu eerst even naar Londen. Jack Browning is een in Londen geboren singer-songwriter en ook nog een gerenommeerd schilder. Zijn tweede album, Painted Skies, met zijn eigen zelfportret op de hoes. Champagne Taste gaat over champagnesmaak met een limonade portemonnee. Iedereen kent dat gevoel.

Eind augustus overleed Dolly Parton op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en won 11 Grammys. Ze stond vooral bekend als een geweldige samenwerkingspartner. In When I Stop Dreaming zingt ze met Don Henley van de Eagles. Het is een oude Louvin Brothers klassieker uit 1955. Toen Henley haar vroeg, zei Dolly meteen dat ze het lied al kende van haar tijd met Porter Wagoner. Daarna komt Those Memories of You van het trio-album met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Dolly zingt het lied, de andere twee harmoniseren.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: How Far My Love Travels past bij de klassieke nostalgische country sound waar Kimmy Bitter om bekend staat. Vaak ondersteund door haar band The West Side Twang. Met deze song nemen we afscheid van Kimmy, want volgende week komen we met een nieuw album van de maand.

Kenny Chesney wenst dat hij het geheugen van een goudvis heeft. Want dan zou hij zijn gebroken hart kunnen vergeten. De song staat op zijn album Silver Sands Marina, dat binnenkort uitkomt. Kenny zei dat het een van de vrolijkste break-up liedjes is die hij ooit hoorde. Ook Lily Miola verleent haar medewerking.

Cowboy from LA zorgde online voor wat opschudding. Het nummer gaat namelijk over een homoseksuele countryzanger. Het nummer raakte hiermee een gevoelige snaar binnen de traditioneel conservatieve countrywereld. Aaron Watson zelf zegt dat het een luchtig liedje is over iemand die hij ontmoette en vraagt mensen eerst te luisteren voordat ze oordelen.

0: De cover van deze week.
1: Dit is de a cappella versie van het Shania-nummer uit het eerste uur. Home Free doet alles met alleen stemmen, inclusief de beats van beatboxer Adam Rupp. Op tournee staat het nummer regelmatig op de setlist. Dit is dus Shania Twain in geheel nieuwe vorm.

Whitey Morgan komt uit Flint, Michigan en begon in 2005 onder de naam Whitey Morgan and the Waycross Georgia Farm Boys. Met het album Sonic Ranch haalde het in 2015 voor het eerst de Billboard-lijsten. Hun stijl noem je outlaw en honky-tonk, met een flinke dosis rock'n'roll, en dat is duidelijk te horen in Going Down Rocking. Tegenwoordig heeft Whitey Morgan zich verbonden aan de 78's.

Bob McDill is misschien wel de beste songwriter waar jullie nog nooit van hoorden. Geboren in 1944 in Texas, schreef of medeschreef hij 31 nummer 1 hits. In 2023 ging hij de Country Music Hall of Fame in. En in 2000 stopte hij met schrijven. Zijn 217 volgeschreven schrijfblokken schonk hij in 2017 aan het museum. Hier horen jullie drie nummer 1 hits door anderen vertolkt. Dan Seals met Everything That Glitters Is Not Gold. Keith Whitley met Don't Close Your Eyes. In 1988 Billboard's nummer 1 country single van het jaar. Een jaar voor Whitley's overlijden. Tot slot Alan Jackson met Gone Country. Een lichte spot op alle nieuwelingen die zomaar country gingen.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze vondst mag je gerust bijzonder noemen. Same Old Blues is een lied van J.J. Cale. Hier gezongen door Jesse Coulter. Met Waylon's gitaar op de achtergrond. Het staat op Diamonds, het tweede album met nooit eerder gehoorde Waylon Jennings opname, die zo'n shooter in de archieven vond. Het komt in november op CD en LP en in december op streaming. Waylon en Jesse waren 33 jaar getrouwd. Jesse leeft nog gelukkig en wel.

Jason Scott en de High Heat komen uit Oklahoma City. Frontman Jason groeide op in een Pinkstergezin en was jarenlang predikant in opleiding. Tot een geloofscrisis zijn songwriting ging kleuren. Ze debuteerde in juni in de Grand Ole Opry en toerde als support van Morgan Wallen. Roll Me All The Way schreef Jason met Taylor Johnson. Willie, Waylon en Waltzes is rauw, swingend en met een knipoog.

0: jazz, man. You wouldn't get it.
1: Kayleigh Rose kennen we van Stay Single uit 2023. In haar clip Love Makes You Blind liet ze de liefdesgeschiedenis van Johnny en June herleven. Haar nieuwste nummer heet A Recession. Het nummer sluit aan bij haar herkenbare stijl van eerlijke en humoristische storytelling over het moderne datingleven. Ze kaart hierin op een gevatte manier de huidige datingcultuur aan, waarin relaties soms als een financiële of eenzijdige transactie aanvoelen.

De 502's is een energieke beachfolkband uit Florida, rondom frontman Ed Isola. Ze worden ook wel de vrolijkste band op aarde genoemd, dankzij hun aanstekelijke mix van banjo's, blazers en meezingrefreinen. Saturday Night ademt dezelfde vriendschappelijke, nostalgische en feestelijke sfeer als hun eerdere werk. Het gaat over het vieren van het goede leven met vrienden, late nachten en verlangen naar het bevriezen van dat perfecte moment zolang het weekend duurt. Dit was het tweede uur en daarmee Crossroads voor vandaag. Met Dolly Parton stonden we bij twee duetten stil en met Bob McDill bij drie klassiekers die je waarschijnlijk al jaren meezingt. Dankjewel voor het luisteren. Blijf luisteren en houd het country.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de vierde uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
8: Radio SNB.

de grote gebeurtenissen die een dag kleur geven. Vaak zijn het juist de kleine momenten die ongemerkt blijven hangen. Deze muziek lijkt die momenten te herkennen en geeft ze de aandacht die ze verdienen.

dan vasthouden. Niet zoeken naar betekenis, maar ruimte maken voor beleving. De mooiste melodieën laten vaak iets open, zodat je er je eigen herinneringen in kunt terugvinden. Dit zijn de Love Songs van Dream Sessions.

0: Buiten gaat de wereld onverstoorbaar verder. Lichten doven, wegen raken leger en ramen weerspiegelen de nacht. Maar hier mag alles even op een lager tempo bewegen. Omdat sommige momenten vragen om rust in plaats van snelheid.
1: Droom.
0: Track laat iets achter voor de volgende. Een sfeer, een gevoel, soms slechts een enkele gedachte. Zo ontstaat langzaam een verhaal zonder verteller. Niet geschreven met woorden, maar met klank en stilte.

Dream Sessions. Zoek niet naar hoogtepunten. Het vertrouwt erop dat schoonheid ook in eenvoud kan schuilen. In een enkele pianotoets, een warme stem of een zweverige akkoordwisseling. Dingen die klein lijken, maar lang kunnen blijven nazinderen. Juist omdat ze niets forceren.

muziek. Dat ze aanwezig kon zijn zonder zich op te dringen. Zoals maanlicht dat een landschap verandert zonder het aan te raken. Je ziet hetzelfde als daarvoor, maar toch voelt alles anders.

Aan alles komt een einde, ook aan een mooie reis door de muziek. Maar sommige klanken nemen afscheid zoals de avond dat doet. Niet abrupt, maar langzaam. Bijna ongemerkt. Tot alleen de herinnering nog even blijft.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondagochtend 11 oktober staat er in het theaterke in Best een muzikaal soepconcert op het programma. Dit keer verzorgt de zanggroep Dirk uit Eindhoven het concert. Het popkoor bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste zangers en zangeressen en muzikanten. Het repertoire bestaat uit hedendaagse en klassieke popsongs, aangevuld met nummers uit bekende musicals. De groep zingt vijfstemmig en bezoekers kunnen tijdens hun concert niet alleen genieten van de muziek, maar ook een kop soep en een broodje nuttigen. De intree bedraagt €9,50 euro, inclusief soep en een broodje. Het concert vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke, Max van de Bosselstraat 1 in Best, en wel op zondag 11 oktober van 11:30 tot 12:15 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: AI-angst? Gebruik het in je voordeel. Op donderdag 8 oktober organiseert de Volksuniversiteit Geldrop een interessante lezing over de impact van kunstmatige intelligentie. Wat betekent AI voor het individueel, organisaties en de samenleving? Tijdens deze avond wordt gekeken naar het verhaal, het heden en de toekomst van AI. Ook wordt uitgelegd waarom AI fouten maakt en hoe kritisch omgaan met de toekomst belangrijk is. De lezing is geschikt voor beginners en er is geen technische kennis nodig. De bijeenkomst is om 8 uur tot en met 9:30 s'avonds bij de Weeffabriek Molenstraat 23 in Geldrop. Aanmelden kan via de website van de Volksuniversiteit Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Dorpsbewoners uit Son en Breugel kunnen op dinsdag 6 oktober aanschuiven bij de Wereldlunch. Het gaat om een gezellig drie-gangen-lunch bereid door en voor dorpbewoners. De lunch vindt plaats van 1 uur tot 4:30 smiddags bij de boerderij Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon. En aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06 15 57 30 49. Voor de Wereldlunch op dinsdag 6 oktober van 1 uur tot 4:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
3: Radio
1: SMB
3: 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
1: SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 8 oktober organiseert Cinebiep Son en Breugel een filmmiddag in het Dommelhuis. Op het grote bioscoopscherm in het Veststaktheater wordt Killers of the Flower Moon vertoond. De indrukwekkende verfilming van het boek van David Graham. De film vertelt het waargebeurde verhaal van de Osage in Oklahoma over olie, rijkdom, macht en een reeks mysterieuze moorden. De voorstelling begint om 1 uur 's middags in het Veststaktheater in de bibliotheek Son en Breugel. Kaarten kosten €5,50 voor bibliotheekleden en vrouw actiefleden en €7,50 voor niet-leden. Meer informatie en kaarten zijn te vinden via bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten. Voor de film Killers of the Flower Moon op donderdag 8 oktober om 1 uur 's middags in het Veststaktheater van Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Een bijzondere avond voor liefhebbers van radio, muziek en verhalen. En wel op maandag 12 oktober is radiomaker Frits Spits te gast bij de College Café in de Weeffabriek in Gelderop. Frits Spits, uitgeroepen tot Nederlands belangrijkste radiomaker van de afgelopen eeuw, vertelt aan de hand van zijn boek Mijn Laatste Radiojaar openhartig over zijn indrukwekkende carrière, muziek en de taal. Ook komt zijn verleden in Eindhoven, zijn ouders, Hilversum en zijn persoonlijk leven aan bod. Het College Café wordt georganiseerd door Literair Café Dommeldal. En de avond duurt van 8 tot 10 uur 's avonds. Het adres is Weeffabriek Molenstraat 23 in Gelderop. En wel op maandag 12 oktober van 8 uur tot 10 uur 's avonds met Frits Spits in de Weeffabriek in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Now, here comes the music. Okay, all you need is some patience and a little practice. And you'll soon be disco dancing with the best. Let's start with the basic two-beat turn. I'll count it for you like this. Step left, around, and together with the right.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De World Press Photo Exhibition 2026 keert terug naar de campus van de Technische Universiteit Eindhoven tijdens het 70-jarige lustrum van de TU. Bezoekers kunnen er bekroonde fotojournalistiek bekijken over gebeurtenissen en verhalen die wereldwijd spelen. De beelden zijn indringend, verrassend en soms confronterend. Wie meer wil weten over het verhaal achter de foto's kan aansluiten bij een rondleiding onder leiding van een studentgids van de TU. De tentoonstelling is te bezoeken van dinsdag 6 tot en met woensdag 28 oktober. Op werkdagen is de tentoonstelling geopend van 7:30 ochtends tot 8:00 avonds en op zaterdag van 12 tot 5 uur. De expositie is in het Atlasgebouw van de TU aan de Eeuwseweg 53 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere